0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

Doop.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden op openbare scholen. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer. Hulpdiensten probeerden uit alle macht te voorkomen dat het schip zou kapseizen. Duikers hebben het lek uiteindelijk weten te dichten. Daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolboeken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van de zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Kennen jullie deze nog? Oké, komt-ie.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Daisy van Eck met het NOS-journaal. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten een relatie met Andrew Tate te hebben en werden aangemoedigd om naar Roemenië te komen, waar de broers woonden. Daar maakten de broers hen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de mannen in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Dat heeft de Tate-broers aangeklaagd voor onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het nog mistig zijn. Het is een graad of 11. Vanochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

je de grappen van mij niet?

Rotterdam, of in Den Haag, of in Carré. Dan zei hij graag zo langs zijn neus weg tegen mensen dat hij mijn vader was, de vader van André. Gelukkig heeft hij dat nog jaren kunnen zeggen. En dat is iets waar ik bijzonder blij om ben. Want op de dag, ik zal het nooit vergeten, dat ik hem verloor

0: actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

your part of the deal, cuz. Lay the secret on me, a man's red fire.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lezing van Eck met het NOS-journaal. Het gat in de romp van een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gisteravond gedicht hebben. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Die zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen, en dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate lokten vrouwen naar Roemenië met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De broers woonden een tijd in Roemenië en daar maakten ze de kwetsbare vrouwen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de Tate-broers in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Bij een crash met een militair vliegtuig in Nigeria zijn alle 32 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. De Nigeriaanse luchtmacht onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
2: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is, of hoe de lessen er precies uitzien.
1: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
3: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
1: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

Hier volgt een extra nieuwsbericht. Om 10:00 plaatselijke tijd hebben geheel in het oranje-gulde Hollandse voetbalsupporters het vrijheidsbeeld van top tot teen oranje gespoten. De Amerikanen denken aan een nieuwe secte. De Hollanders denken aan de Wereldcup en rukken op naar het Witte Huis om dit eveneens geheel oranje te spuiten.

is man. De schoolkantoor hebben, dat is niks voor mij. De zon schijnt door de ruiten en ik hotse bots naar buiten. Al

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
3: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is, of hoe de lessen er precies uitzien.
2: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
4: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
2: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander leer. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. En ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van het metrostation naar het vliegveld vervoert. De Spaanse oostkust werd afgelopen weekend getroffen door extreem noodweer met stortregens en krachtige wind. En dat komt door extreem warm zeewater, zegt deze stormdeskundige van het KNMI.
3: Het is 3 graden warmer dan normaal. Het zit tegen de 26 graden aan. Ja, zulk warm zeewater, dat is gewoon allemaal extra energie voor zo'n onweersbui wat probeert te vormen. Dat is waarschijnlijk ook wel de aanleiding geweest dat dit zo heeft kunnen plaatsvinden dit afgelopen weekend.
2: Het noodweer had opvallend veel weg van een tropische storm. Of dat het ook echt was, moet vervolgonderzoek uitwijzen. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. Fenton maakte ook de tunes van veel BBC-programma's, zoals Newsnight. George Fenton is 76 jaar geworden. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij werd in de jaren 70 en 80 steenrijk door zijn optredens op televisie met zijn Praise the Lord Club, samen met zijn vrouw Tammy.
4: You can't defeat me. You cannot defeat a child of God. Hallelujah. Greater is he that is in you, right? In me, than he that's in the world. The sun will shine again.
2: Later bleek dat hij miljoenen dollars die zijn volgelingen hadden gedoneerd had gebruikt voor zijn extravagante levensstijl. Eind jaren 80 werd hij veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer hier en daar nog mist. In de loop van de ochtend lost hij op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk.
5: Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
6: En de lekkerste muziek.
5: RTV Slos.
6: Voor iedereen. DJ Paul.

om de bank. Het geluid van een hond die jankt. En met zijn grieze, grauwe boord. Hij zegt zoveel zonder.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zijn volgens de gouverneur van de regio zeker 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. 150 drones zouden zijn vernietigd of uitgeschakeld. Russische media spreken van de grootste droneaanval op de regio in 2 jaar. In totaal zouden 16 gemeenten in de regio Moskou zijn aangevallen en tientallen huizen zijn beschadigd. Oekraïnse media schrijven dat ook een grote Russische olieinstallatie is getroffen waar brand zou zijn ontstaan. Een Amerikaanse marinier wordt ervan verdacht dat hij in Japan een vrouw heeft vermoord. De man van 20 zou haar hebben gewurgd en haar portemonnee en rugzak hebben gestolen. De marinier ontkent dat hij bij de zaak betrokken is. De arrestatie leidt tot opschudding in Japan. Op de eilandengroep waar de Amerikanen een vliegbasis hebben wordt geprotesteerd tegen hun aanwezigheid. De lokale autoriteiten zeggen dat de laatste jaren het aantal strafzaken waar Amerikaanse militairen bij betrokken zijn sterk is gestegen. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. Ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van een metrostation naar het vliegveld vervoert. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij 1 van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. George Fenton is 76 jaar geworden. Het weer, eerst nog mist, later een afwisseling van zon en wolken. In het noorden kan lokaal een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Ja, in feite zegt hij ook, is het een beetje licht voor de bek slaan.
5: Ja.
4: In zijn zin, toch?
5: Ik vind het best.
4: Ja, hij zei, in fact, it is a little bit fighting. Dus maar, het is een beetje op zijn bek slaan.
5: Ja, maar
4: als Herman deed ook altijd van die tjoentjes, moeten wij ook hebben.
5: Ja?
4: Ja, jij hebt nog wel zo'n tjoentje. Heb je die nog ergens, dat ik die ook kan gebruiken, weet je wel? Dat die de deur of zoiets. Dat hele boel bijna, dat gebouw helemaal in elkaar zakt of zo.
5: Ja, door Steven.
4: Door wie dan ook. Maar ja. We moeten er zelf ook maar eens een paar in spreken. Want het begint behoorlijk saai te worden. Je moet ook af en toe eens een keer een jingeltje door de muziek flikkeren. Dat is ook wel leuk. Af en toe een beetje onverwachts.
5: Bam! Nou, ik ben alweer wat aan het verzamelen en zo. Dus
4: mooi.
5: Ik zal wel eens een keer...
4: Ik heb ook mijn eigen jingles, maar dat kan niet, hè, geloof ik. Als je dan gewoon hier inbreekt op deze zender met Radio 24 Goud. Ik heb er nog niks mee gedaan. En volgens mij al die gasten die me wat toesturen. Ik werk hier nog bij Centraal. Ik heb de apparatuur wel, hoor. De applicaties zijn er. En de hele zooi is wel compleet. Ik heb ook geen zin om het te installeren. Waarschijnlijk is dat ook gebrek aan interesse in techniek of zoiets. Maar ook geld speelt een rol. En voornamelijk vind ik dat mediacommissariaat. En dan heeft Truus op maandag weer een ander rokje aan. Want het schijnt een vrouw te zijn die bij het mediacommissariaat werkt.
5: Oké.
4: Nou, en voor Truus de rokjes te betalen, daar ben ik nou net even te beroerd voor soms. Dus dan denk ik, dan ga ik hier wel even zieken, zolang ik nog door kan zieken. Goedemorgen, luisteraars. Ik weet niet of jullie het leuk vinden waar jullie ook zijn. Thuis, op je werk of onderweg. Dat kan tegenwoordig ook, want onderweg kun je verbeelden.
5: Jij vraagt helemaal niet of ik het leuk vind.
4: Moet ik vragen of je werkt hier?
5: Ja.
4: Niemand wordt gevraagd of je het leuk vindt.
5: 1 november pas.
4: Je hebt een drup gekregen, officieel ben je lid. Ja. Je krijgt ook de posting van, je bent helemaal op de hoogte wat er gebeurt. Zelfs ik weet niet eens of ik de posting heb gekregen. Ja. Maar ik zal straks eens even op mijn telefoon kijken of ik dat allemaal gekregen heb. En anders moet ik maar eens even kijken weer.
5: Dan
4: even kijken of ze me vergeten zijn ongeveer.
5: Ja.
4: Goed, maar luisteraars, laten we eerlijk zijn. Het is nog geen dinsdag, want dan kunnen we meer lullen. Want er zitten ook bij Slos erop.
5: Het is
4: bij Centraal, dus dan moeten we toch wel... Zitten we ook bij Slos erop.
5: Wakker worden.
4: Ja, het is dinsdag vandaag, ja. Oké, de 6e alweer, oktober. Nou, Herman, jij zit bij minstens middags bij ons. Wij zitten 's morgens bij jou. Is dat gezellig of niet? ook de andere mensen van Slos en medewerkers allemaal bedankt dat dit allemaal mogelijk is gemaakt. Ik heb nou weer de hele zooi volgeluld, dus we gaan er verder met...
5: Muziek?
4: De Hollies. Okay. Sorry, Suzanne.

0: Nou, ik vind het eigenlijk een gewoon middelmatig dinsdagprogrammetje.
1: Is het zo?
0: Friday on my mind. Ik heb er echt zin in, weet je dat?
1: Ja, ja, ik
0: ook dat ben ik. No, no, no, no toys. Totaal geschifte DJ achter de microfoon.

0: New Rock. Met de Blue Diamonds.
1: Ja,
0: en wij gaan even zometeen plaatsmaken voor het nieuws. En dan hebben we nog een tweede uur. Maar wat gaan we eens doen? De Blue Haze?
1: Ja,
0: leuk. Smoke It In Your Eyes. Was eigenlijk van de Drifters, geloof ik, of zo.
1: Ja, ook. Oh.

0: Radio Centraal is te beluisteren via internet, digitaal op de kabel en in de ether op 105 en 107.4 FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden. Volgens meerdere Duitse media wordt Hanning verdacht van spionage. De 80-jarige Hanning zou na zijn vertrek bij de dienst geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, om daarmee een veiligheidsanalyse op te stellen voor een buitenlandse inlichtingendienst. Om welk land het gaat is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Het kabinet maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de regio en wil daarom het openbaar vervoer verbeteren. Er moeten proeven komen met zelfrijdende bussen om personeelstekorten op te vangen. En ook moeten bestaande vervoersmiddelen als regiotaxis en buurtbussen beter op elkaar afgestemd worden. Voor de kust van Bulgarije in de Zwarte Zee is een schip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanval. 18 bemanningsleden van het brandende schip zijn gered. Een aantal van hen raakte gewond. Van het gezonken schip zijn nog geen opvarenden gevonden. Volgens media gaat het om vrachtschepen die voeren onder de vlag van Togo en de archipel Palau in de Grote Oceaan. In de Amerikaanse staten New York en Pennsylvania is een grote uitbraak van mazelen. Deze week zijn al meer dan 100 mensen besmet geraakt in New York. Daar is de noodtoestand uitgeroepen, zodat hulpverleners sneller kunnen ingrijpen en vaccins kunnen uitdelen. In Pennsylvania zijn 5 mensen overleden, liggen 200 patiënten in het ziekenhuis. De uitbraak van mazelen is een van de grootste sinds de jaren 90. Volgens deskundigen komt dat door de dalende vaccinatiegraad in de VS. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon. In het zuiden is de meeste zon, in het noorden kan plaatselijk wat regen vallen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 23 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.

0: Hé, hey, we hebben er een gast bij, zag ik al. Sorry dat ik daar niet zo attent ben geweest, maar...
1: Wat dan?
0: Het schijnt gewoon dat wij dan nu ook op dinsdag Herman hebben.
1: Ja. Nou, en, toch?
0: Ja, Herman. Goedemiddag met Herman. Ah. Goedemiddag met Robert. Oh nee, goedemorgen met Robert.
1: Ja, ik ben er ook nog.
0: Hallo. En René is er ook bij. Ja. Tegenwoordig heeft iedereen, als hij bepaalde luxe heeft... en een bepaalde status bereikt heeft, heeft hij zijn sidekick.
1: Okay.
0: Ja, dat is wel handig op zich. Ja. Laten we het zo zeggen. Herman heet we ook van harte welkom op Radio Centraal. En die begint dan zometeen met de aftrappen om een uurtje of drie... als Menno klaar is. Dus naar Menno Dekker. En daarna hebben we dan natuurlijk om 5 uur Eddy. Dan hebben we zo'n beetje de programmering rond voor vandaag op dinsdag. Goed, luisteraars. Ja, dan morgen hebben we weer de Vanientjes. Ja, wel is waar is dan... weet je ook weer... Ria van aan de beurt.
1: Ja,
0: nee. 12 uur show, dat is dan weer woensdag. Dus we zijn zeer gevarieerd bezig, Slos en Centraal.
1: Gaat goed.
0: Jawel, ja, gaat goed. Ja, de business, de centen rollen hier binnen, zeg wel. De basiscenten ben niet van Blik, zeggen ze hier, maar dat is inderdaad zo.
1: Ik hoefde mijn rekening me niet door te geven als medewerker.
0: Oh, nou, kijk. Ik dacht dat wel belangrijk was.
1: Er moet toch
0: iets opgestort worden of zo?
1: Ik zit in mijn proefcijfer.
0: Oké, dat is waar. Dan krijg je nog het zakje van de baas. Jij krijgt er nog cash binnen.
1: Ja.
0: Nights in White zetten voor iedereen die zoveel jaar getrouwd is of gaat trouwen. Gefeliciteerd namens René en mijn en de...
1: En de rest van de
0: organisatie van Slos en Radio Centraal.
1: Ja.
0: Draaien we gewoon.

0: Dat is bij ons dan, zeg maar, zitting op de Opstelandse kompionsvaart. Kijken naar de schepen die binnenkomen. Ja, nou, wel weinig, hè?
1: Een vuikje van de cent.
0: Ja, daar is dus zitting op de Dock of the Bay. En er zal wel wat gebeuren. Maar bij ons gebeurt echt niks in die Opstelandse kompionsvaart. Laat staan in de Drentse hoofdvaart. Otis Redding hoorde je. En dit is EJ Daily met Say It, Say It.

0: Ja, dat is waar ik steeds minder van heb. Sinds een... Ik kan er ook niks aan doen. Gaat met de dag achteruit. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie wordt de kaalste van het land?
1: Ik,
0: Whitney Houston nu. En dat is weer...

0: een van de merkwaardigste platen dit. Man, we zouden niet net een Soulful Dynamic uit 1970. Ja. Onopmerkelijk plaatje. Dat vergeet je niet als je dat draait. Dat heb ik altijd het idee als je dat draait.
1: Nou, ze hebben nog een tweede hit gehad ook.
0: Oké. Okay. We gaan nu eerst Lawrence Lane draaien met Fortune Fairy Tales. Ook leuk, uit 1990.

0: Dan neemt hij de klok mee en halverwege het nummer breekt hij af en dan gaat hij naar huis. Brown Eyed Girl, en dat kwam uit 67. Wel, trouwens een goed artiest. En kunnen in de stal parkeren ook. Toen het nog een boerderij was in Grollo, is hij daar ook geweest. Hij is ook nog blijven slapen.
1: Okay.
0: Hij heeft ook nog mee opgetreden met het QB and the Blizzards. Afgezien daarvan wou hij Elko Gelling hebben, maar die had de condonering te pakken. Dit zijn de Pet Shop Boys, zei ik al, de jongens van de dierenwinkel. En Suburbia. Tijd op Radio Centraal, we zijn zo'n slordige 7 minuten over 11:30.

0: Ike en Tina Turner, River Deep Mountain High. En?
1: Ja.
0: Soms kun je beter zwijgen, maar dat doen we zo meteen om 12 uur. Jawel, komt in orde. BG Thomas hadden we ook nog gedraaid. Raindrops keep falling on my head. En dit is zwijgen. Goed idee trouwens. Ja. Non-stop zo meteen gaan. Kan we ook doen. Maar eerst nog het testament van Boudewijn de Groot.

0: die drank trouwens, hebben wij die gejat van Boudewijn de Groot? Ik weet het niet. Het zou zomaar kunnen. Ja, ik ben een beetje jonger, dus het zal niet mijn schooltijd geweest zijn.
1: Nee, jij was een jaar, hè? En ik 10.
0: Ja, precies. Nou, we mochten allebei niet aan de drank in ieder geval.
1: Nee.
0: Het mocht niet helpen. Luisteraars, met veel plezier hebben we dit programma opgebouwd. We breken nu weer even met vanaf de vloer breken we het weer helemaal af.
1: Wel,
0: dus het hele fundament gaat eruit. We beuken weer alles eraf, zodat het zometeen lekker weer non-stop kan op een of andere manier.
1: Gaat goed komen.
0: Gaat goed komen. Ja, ja, heb ik al gezegd dat we morgen weer zijn?
1: Ja, nee.
0: Dan gaan we eerst eventjes kijken. Want we hebben zometeen inderdaad op deze dinsdag wel een hele mooie programmering trouwens. Dat zit lekker vol. Zometeen om 2 uur Menno Dekker. En dan hebben we 2 uur achter elkaar.
1: Nonzo?
0: Goedemiddag met Herman.
1: Oh, ja.
0: Met Herman. Hey, hallo. Het Rijlberg hier. Hallo. Herman, we wensen je veel plezier zometeen vanmiddag. Ook hier bij Radio Centraal. Altijd een welkome gast, laat ik het zo zeggen. We hebben nog één plaatje natuurlijk. Simple Song of Freedom. Of je meegedraaid wordt, dat weten we nooit. Dus dat is altijd een gok. En daarna hebben we Eddie Otton met Muziek Service. Een hele mooie programmering, zei ik, hebben we op dinsdag. Tot morgen.
1: Tot morgen.

0: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
1: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
1: Voor iedereen.

0: Hij riep toen maar terug voor een kratje. De slijter die schrok zich een bult.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven voor een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. Duitse media zeggen dat het niet om Rusland gaat. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. In de Canadese provincie Quebec zijn de verkiezingen gewonnen door een partij die zich wil afscheiden van Canada. De Franstalige partij haalde net niet genoeg zetels voor een meerderheid en moet steun zoeken bij andere partijen. De overwinning is een tegenslag voor premier Carney, die juist eenheid wil vanwege de handelsoorlog met de VS. Of Quebec zich echt gaat afscheiden is nog maar de vraag. Eerdere pogingen voor een referendum mislukten en in recente peilingen wil een meerderheid van de inwoners van Quebec zich ook niet afsplitsen. De middelbare school in Oud-Beierland heeft vanwege de protesten in Frankrijk op het laatste moment een schoolreis afgeblazen. De leerlingen zouden deze week naar gasgezinnen gaan in de buurt van Parijs. De school vindt dat niet verantwoord, omdat scholierenprotesten zijn uitgelopen op geweld. Tientallen mensen raakten daarbij gewond en duizenden werden opgepakt. De meeste ouders en leerlingen hebben begrip voor het besluit. Omdat andere groepen van de school naar Engeland, Praag en Berlijn gaan, is voor de geannuleerde klassen ook een alternatief geregeld. Zij gaan nu een paar dagen naar Drenthe. Het weer, zonnig en overwegend droog. Alleen in het noorden kan lokaal een buitje vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist, blijft droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar de Belgisch-Amerikaanse wetenschapper Francis Halsen. Hij is de grondlegger van het meten van neutrino's, deeltjes uit het heelal die extreem veel energie bevatten. Bij de uitreiking van de prijs sprak het Zweedse Nobelcomité van spookachtige boodschappers uit de kosmos. Neutrino's gaan bijna overal doorheen. De zwaartekracht heeft weinig effect op de deeltjes en worden dus ook niet beïnvloed door elektromagnetische kracht. Halsen krijgt ongeveer 1 miljoen euro. Het gebeurt niet vaak dat de prijs naar 1 wetenschapper gaat. Vaak gaat het om een team. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven aan een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Tussen de 150.000 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. En in onder meer Lyon en Straatsburg zijn er gevechten tussen demonstranten en de politie. Het is het grootste landelijke protest tot nu toe. In Frankrijk wordt al weken actie gevoerd voor betere omstandigheden en het opknappen van schoolgebouwen. Het weer vanmiddag op meer plekken zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen opnieuw mist. Het blijft dan droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Thank you. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

ik heb net genoeg gehad. Ik zit te wachten aan een tafel, maar op wie? Maar dat komt vanzelf wel. Ik weet alleen niet hoe. Ik had zoveel willen zeggen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. In Lyon en Straatsburg zijn er gevechten uitgebroken tussen demonstranten en de politie. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen vanochtend een vreemde melding op hun telefoon die gericht was aan het beveiligingsteam. Daarin zou staan dat hackers de controle hebben over de online omgeving. Volgens Britse media is nog niet duidelijk hoeveel klanten het bericht hebben ontvangen. Het bedrijf heeft zelf nog niets gezegd over de mogelijke hack. ASOS heeft wereldwijd 17 miljoen klanten in meer dan 150 landen. Organisatoren van evenementen in Breda protesteren tegen de forse verhoging van de vergunningskosten van meer dan 100%. In een brandbrief aan het stadsbestuur eisen 18 organisaties volledige openheid over de prijsstijging. Onder de ondertekenaars zitten vrijwilligersorganisaties als Stichting Kielegat en het Breda Jazz Festival, maar ook commerciële organisaties als Breda Live en het Duikbootfestival. De organisatoren zeggen dat ze best willen meebetalen aan de kosten die de gemeente maakt, maar ze willen weten waarop die zijn gebaseerd. Uit een museum in Frankrijk is een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld gestolen. Alleen al de kaft die door Salvador Dalí is gemaakt weegt 150 kilo. De diefstal was in de gemeente Issoire, ten westen van Lyon. Het is nog een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. De eigenaar van het kunstwerk noemt de diefstal een aanslag op de Franse cultuursector. Het boek De Apocalypse weegt 210 kilo en er werkten 14 kunstenaars aan mee. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon af en toe door. In het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist. Het blijft droog en ook dan 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: muziek. Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.

0: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl.
1: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De AfD heeft voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement in Duitsland in handen gekregen. In het nieuwe parlement in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen. Als voorzitter kan Rausch bijvoorbeeld ambtenaren benoemen en vervangen en bepaalt hij wie het parlement mogen betreden. Maar ook zou hij de commissies waarin wetgeving wordt voorbereid zo kunnen aanpassen dat de AfD het voor het zeggen krijgt. De Duitse Veiligheidsdienst heeft de AfD in Sachsen-Anhalt bestempeld als extreem rechts. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was zaterdag naar Kenia gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. De ebola-variant die nu rondgaat is de dodelijkste ooit. De uitbraak was in mei in Congo en sindsdien zijn er meer dan 4000 mensen aan overleden. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont mag naar Spanje terugkeren. Het arrestatiebevel tegen hem is ingetrokken door het Spaanse Hooggerechtshof. Puigdemont leefde na het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië in 2017 in ballingschap. 90% van de Catalanen stemde toen voor onafhankelijkheid. Maar de Spaanse regering en rechtbanken verklaarden het referendum als illegaal. Puigdemont vluchtte vervolgens het land uit om vervolging te voorkomen. Door een aanpassing aan de amnestiewet mag hij nu terugkeren naar Spanje. Op de Westerschelde bij Breskens is een schip vastgelopen op een zandbank. Aan boord waren 70 passagiers en 5 bemanningsleden. Een groot deel van de passagiers is op leeftijd en een van hen zit in een rolstoel. Inmiddels zijn de meeste passagiers met boten van de KNRM naar de kant gebracht. Het is nog niet bekend hoe het schip op de zandplaat kon vastlopen. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos, 105.4 FM.

0: zo. En dan nu. Goedemiddag. Het is 4 minuten over het hele uur. Ik moet eventjes een plugje ergens opnieuw instoppen, anders dan komt het niet goed in deze iets wat dinges en zo. Oh, ben zo bij terug. Ik kan er niet bij. Oh jee, en dus. De Dreun en Ruis voor de technici onder ons. Dames en heren, we gaan eerst even kijken naar een update. Een zogenaamde nieuwsupdate. Want in Steenwijk is een steekincident geweest. Een mogelijk steekincident. Afgelopen nacht zijn 2 mensen erbij gewond geraakt. Een van hen is door de politie aangehouden. Rond 1 uur kregen de hulpdiensten een melding aan de burgemeester Voetlingstraat. Meerdere politieeenheden en 2 ambulances zijn uitgerukt naar een woning aldaar. Daar waren de ramen van de voordeur beschadigd. Of er echt sprake is van een steekincident, dat kon de politie ter plaatse toen nog niet bevestigen. Ook over de aanleiding en de exacte toedracht was nog niets en is nog niets bekend. Een van de gewonden is wel met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De persoon is door de politie daar aangehouden. De andere gewonde is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De buurtbewoner die daar nabij woont zegt dat er bij deze woning vaker overlast is. Wat dat verband houdt met het incident, dat is op dit moment niet bekend. Als u het bericht even na wilt lezen, plus wat foto's, dan kunt u het even doen door te kijken op de website van de Werven of even te kijken op de website van de Ruis. Oh, rustig aan. Ho, ho, ho, ho. Aha, nou, even kijken. 6 minuten over. Het is toch wat, hè? Steenwijker, land met de post. Verder gaan we natuurlijk even kijken wat er allemaal in de omliggende gemeentes gebeurt. Westerveld komt misschien aan de beurt in dit programma. Komt er toch wat aan de beurt? En niet tevreden, natuurlijk Westerlingen. Mocht je daar luisteren, welkom bij de show.
1: Hallo!
0: Dus...

Dames en heren, als je ergens naartoe gaat en je moet betalen, dan kun je het doen met je pinpas. Tegenwoordig ook met de telefoon. Als mensen hebben een horloge die ze dan gewoon tegen zo'n ding aanhouden, zegt die pling. Als ik mijn horloge ergens tegenaan hou, zegt er gebeurt helemaal niks. Zou ook kunnen dat ik geen horloge heb, dat kan natuurlijk ook niet. Wellicht ook een reden. Maar Gerard Joling, die toch al enige tijd aan de weg timmert dan wel andere dingen doet als hij aan het timmeren is, heeft een nieuwe single uit en die heet Credit Card from Steel. Maar dan in het Nederlands. Kredietkaart van staal. Je hoort hem hier bij RWS Los en Radio Centraal. Muziek.

Het is herfst. En hier hoor je de grootste hits. De grootste hits. Dit is RTV Slos. RTV Slos.

0: straks gaan we weer kijken wat er gebeurt in Westerlingwerf wat betreft de afvaltarieven. Want het college van burgemeesters en wethouders heeft de afvaltarieven aan de gemeenteraad voorgelegd. Dus. Maar daarover straks meer. Eerst even gaan we kijken wat er in Diever gebeurt. Want daar zijn 14 vrijwilligers van de videoclub Diever. En die filmen dagelijks. Als mijn scherm weer even is waar het moet zijn, dankjewel. Filmen dagelijks alles uit de gemeente Westerveld. Van optochten tot verjaardagen en evenementen en sportwedstrijden. De beelden zijn live te zien op het Diverjournaal. En een van de cameramensen is Geert Meekhoff. Hij zegt dat hij van huis uit nieuwsgierig is. En sinds zijn pensioen filmt hij met zijn camcorder overal in de oude gemeente Diever. Zo legde hij onder meer een bakker vast. Nou, bakker op video dan, hè. Die 25 jaar in het vak zit. En een dorpshuis dat 50 jaar bestaat. Ook de beelden van de Brinkloop en de paardenvierdaagse in Zorgfiets zijn door de streekomroep de Werf gepubliceerd. En dat gebeurde in samenwerking met meneer Meekhoff dus. Wij mogen Geert zeggen. Het monteren van de films doet Geert zwager Frank Kamphuis. Zo blijft hij in de familie. En dat doet hij al 27 jaar. En Geert is, de heer Meekhoff dus, is sinds een jaar of 6 of 7 bij het journaal betrokken. Frans vroeg of hij na zijn pensioen misschien het leuk vond om met een camera op pad te gaan. En dat vond Geert hartstikke leuk, dus vandaar het Diverjournaal met de beelden. Op YouTube zijn afleveringen terug te zien met nieuws uit de afgelopen 6 tot 8 weken. En aflevering 243, daar zijn ze op dit moment aan toe. Bij het Diverjournaal wordt niet alleen op YouTube vertoond, maar ook in lokale verzorgingshuizen. En zo nu en dan kunt u ook nog wat dingen zien op de website van De Werven. U weet wel, dat is de streekomroep waar we straks in opgaan en zo. En dan mogen ze ook allemaal radio maken thuis, maar voor de rest... Of ergens had ik geen idee, wacht maar af. Straks gaan we even kijken wat het is wat betreft de afvaltarieven in de gemeente Westerlingwerf. Hoe dat allemaal afloopt. Ondertussen denk ik dat het tijd wordt voor een paar gouden ouders. Uit de bak die ik gisteren tegenkwam. En het was een behoorlijke vervelende bak met allemaal vervelende muziek. Dus ik wens veel sterkte.
1: Going back in time on the sounds of the nation. RTV Slos.

Zo, dat was DJ Bobo. En DJ Bobo zei... wat zei DJ Bobo eigenlijk? Oh ja, everybody. Iedereen dus. Dankjewel. Ik denk... Ja, zullen we maar eens even wat in dialect doen? Dat is misschien wel even leuk. Dat mensen anders denken van... Oké, eindelijk muziek die we kunnen verstaan. Hier is Skik.

Ja, dan denk je dus van, ik ga eens even wat in dialect doen. En dan is het gewoon ABN. Nou heb ik gelukkig wel iets van Skik wat in. Die is dit. Oeh, Skik bedoel.

0: einde.
1: Sikkerucham was dat van Batita de Coco, dames en heren, luisteraars ook. We kijken even wat je straks in Westerlijn moet betalen als je de afvalstoffenheffing in je briefkus krijgt. Het college van de burgemeester en de wethouder, de nieuwe burgemeester en de wethouders, die gaat de nieuwe tarieven voorstellen voor de afvalstof in 2027. En dat wordt allemaal in de gemeente.

0: gemeenteraad besproken op 2 november. Dus als je wilt reageren, het kan nog voor 2 november. De heffing bestaat zoals altijd uit een vast en een variabel deel. Eenpersoonshuishoudens zouden €237,98 gaan betalen. En nu is dat €227,97. Meerpersoonshuishoudens, daar daalt het vaste tarief voor van €335,67 naar €316,38. Ik vraag me altijd af hoe ze die centen berekenen. Ik heb misschien een plastic zakje extra. Ook de kosten voor het restafval gaan veranderen. De prijs per kilo stijgt van 13 naar 18 cent. Het legen van een restafvalcontainer blijft €1 kosten. Wie een verzamelcontainer gebruikt, dan ga je per opening €1,04 betalen. Nu is dat 75 cent. Poeh. Dus, volgens de gemeente zijn de wijzigingen nodig door de hogere kosten voor de afvalinzameling en de verwerking. Ook de verbrandingsbelasting en de CO2-heffing op het verbranden van het restafval gaan allemaal omhoog. Verder wil de gemeente van Stellingenwerf de inwoners blijven stimuleren om afval goed te scheiden en minder restafval aan te bieden. Daarom blijft grof huishoudelijk restafval bij het afvalbrengstation 13 cent per kilo kosten. Ook de bestaande compensatie voor onder meer medisch afval, wasbare luiers en minima blijft in 2027 gelden. Maar dat moet allemaal nog door de gemeenteraad heen en dat gaat op 2 november dus gebeuren. Dus als je denkt van, ik wil er toch even bij zijn, zou ik even naar het gemeentehuis gaan. Prachtig gemeentehuis. Kun je ook gelijk een nieuwe burgemeester even zien?
1: Oh, oké. Okay.
0: Ben inwoner.
1: Ja, één.
0: Dat allemaal dus. Ja, afvalstoffen. He? Afval, het wordt steeds duurder.
2: Radio Centraal, Herman van Hier.
0: Goedemiddag.
2: Nieuw.

Zullen we nu dan denken, artiesten van, kom, ik ga een oude plaat weer eens even in een nieuw jasje stoppen. En dat deed niemand minder dan Gloria Gaynor. Je hoorde hem helemaal aan het gaatje in het midden van het MP3'tje. Ze zong I Will Survive. En daarvoor hadden we Unheilig, zo heet de groep. En Mylon White, waarop die groep Unheilig heet, ik heb geen idee. En Mika zong over The Big Girls. Ja, mijn kleinzoon heet ook Mika, maar die is 19. Net geworden, dus nog even gefeliciteerd, jong. Als je denkt van, ik wil energie besparen, energy besparen, of de tuin groener maken, dat bedoel ik dus, dan kun je zaterdag 31 oktober terecht in het gemeentehuis van Steenwijk. Even reizen, maar dan ben je er ook zo. Daar wordt de infodag duurzaam wonen gehouden. De dag is gratis en duurt van 10 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags. Wat krijg je allemaal? Je krijgt informatie over zonnepanelen, energiecontracten en thuisbatterijen. Ook zijn er praktische sessies over veranderingen rond de salderingsregeling en het slim gebruiken van energie. Vanaf 11:30 zijn deze sessies te bezoeken. En tot een uur of 2, misschien 3, ligt eraan. Daarna is er ook aandacht voor een duurzame tuin. In de sessie Meer Groen, Meer Leven gaat het over planten, materialen en de ruimte die je kan creëren voor bloemen, vogels en insecten. Ook wordt besproken hoe je je tuin en je woning koel kan houden tijdens warme zomers, zonder dat je moet investeren in dure airco die ook onderhoud vergt. Dus als je denkt van, ik wil het even weten, ga dan even naar de gemeentehuis van Steenwijk. Want daar in de centrale hal zijn de stichting Duurzaam Steenwijkerland, de gemeente, gewoon besparen, lokale bedrijven en allerlei andere initiatieven aanwezig. Ook nieuw is dit jaar de duurzame ontdekbus. En dat is een bus met interactieve informatie en activiteiten voor jong en oud. En die stond volgens mij van de week nog in Wolvenhal. Weet ik niet zeker, kijk Kim Veur nou zo. Bezoekers krijgen een gratis loodje als je er naartoe gaat. En die loodjes zijn voor 3 verlotingsrondes. Ook is er voor ieder gezin een goodiebag. Meestal zit er een PE-meter in die niet past. Maar goed, nee, toch wel. Meer informatie staat op duurzaamsteenwijkerland.nl/infodag-duurzaam-wonen. Tot zover. Even kijken, snel wat het weerbericht is. Ik kijk even naar vanavond, dat lijkt me veel makkelijk. Vanavond is in het grote deel van Nederland brede opklaringen. Bovendien is er maar weinig wind. En dat betekent dat er op uitgebreide schaal gebieden met mist en laag aan de bewolking kan ontstaan. Later in de nacht trekt de wind in het zuiden en westen aan en waait het vanuit het oosten naar het noordoosten. Temperaturen dalen naar 8 graden. In het binnenland 16 graden in het noordwesten. En even kijken wat het morgen is. Morgen komt in het begin van de ochtend rustig praten. In het begin van de ochtend op veel plaatsen de zon het eerst door. Later neemt vanuit het westen de bewolking toe. En in de avond gaat er vanuit het westen een gebied met regen over Nederland trekken. En dat gaat tot de hele nacht door. De zwakke tot matige wind draait naar het noordoosten en het wordt zo'n 18 tot 22 graden. En vanavond op RWS Los is trouwens de politieke markt. Als je denkt van, hé, het is wel eens leuk om even te weten wat er in de gemeente Steenwijkerland allemaal aan de hand is. Vanaf een uur of 7. We kijken nog even naar het weer voor donderdag. Dan is er een straffe noordwestenwind die aan zee krachtig mogelijk af en toe hard is. Nou, dan blijven we toch lekker hier. En er wordt dan het veel koelere lucht aangevoerd waarin stapelwolken, de zon en buien elkaar afwisselen. Maximaal 15 tot 16 graden. Het is guur buiten de deur. Het gaat weer wisselvallig worden. We gaan langzaam richting de echte herfst. Dus mocht je nog de spullen van de zomer buiten hebben staan, ze moeten nu naar binnen.

0: flitsende gouden ouwe.
1: Terug. Oh, ja. Terug. In de tijd. Met de suite. Een blockbuster. Daarna de Spaanse uitvoering. Ik denk dat ze wat Spaans doen in het kader van gedoe in Spanje. Maywood. Singer rap. Rio. Rap toch? Nee, Rio.

Enzovoort. Mee wordt in de Spaanse uitvoering van Rio op RTL en op Radio Centraal. Vanaf terug in de tijd met de blockbuster van The Sweet. Een alternative version. Ik heb dat wat die alternative versions. Dames en heren, we gaan even eruit. En natuurlijk de kanariepiet van de buren en de papegaai. Want ja, die luistert ook elke als ik er ben, dan luistert de papegaai ook. Hij moet wel, want de radio staat in te scoren. We gaan er even uit voor het nieuws. En de reclames vanuit Steenwijk. En daarna zijn we terug voor nog een uurtje op RTL Los en Radio Centraal. We gaan eruit met Shaggy. Even een Shaggy. Niet binnen, maar wel buiten. Voor het geval je dat doet. En ook Caroline. Nou, tot zo. Doei.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wil van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van het internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen erdoor worden lastiggevallen en afgeperst. Van Wil erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar de opsporing van de daders is lastig. Hij gaat in elk geval de politie vragen of ze de Belgische politie willen helpen bij het onderzoek. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was er zaterdag naartoe gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. Sinds de uitbraak in mei zijn meer dan 4000 mensen overleden, vooral in Congo. Klanten van het Britse modebedrijf ASOS hebben een vreemde melding op hun telefoon gekregen. In het bericht stond dat hackers de controle hadden over de online omgeving. Het was gericht aan het beveiligingsteam. Het bedrijf is dus mogelijk gehackt. ASOS heeft er zelf nog niets over gezegd. De politie in Vietnam heeft een netwerk opgerold dat duizenden katten heeft gestolen in Ho Chi Minh-stad. 12 mannen hebben de dieren meegenomen en doorverkocht, waarschijnlijk om op te eten. De mannen gingen 's nachts op de motor door woonwijken op zoek naar katten en lokten die in de val. De zaak kwam aan het licht toen de politie bij een inval 50 katten vond. Het eten van katten en honden in Vietnam mag als de verkopers de juiste vergunningen hebben. De laatste jaren komt er steeds meer weerstand tegen het eten van honden en katten. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Goedemiddag.
4: Hallo.
3: Dit is RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos.

Nog tot 5 uur deze show vanuit de studio in Steenwijk. Op Edwin Los en op Radio Centraal. En dan vanaf 1 uur of 5 is het tijd voor Eddie Otten met muziekservice. En de hele programmering kunt u ook lezen op de websites van de beide omroepen. En natuurlijk straks als alles doorgaat en meezit en alles aan elkaar hangt via allerlei digitale wonderlijke apparatuur. Heel wonderlijk soms. Dan kun je het ook lezen op de website van De Werven, de streekomroep vanaf 2028. Waarin wij dan ook zitten en zo. Ik had het het eerste uur vlak voordat dit programma even eruit ging voor het nieuws en zo. Over die duurzame bus die ik dacht dat hij al in Westerling werd geweest. Maar die komt nog. Daar ga ik je straks over vertellen. Ja, hij komt pas donderdag. Maar hij is eerder in Westerling dan in Steenwijkerland. Dus. Maar ik wil hem eerder zien. Kun je dat doen? Ik vertel straks daarover veel meer. Maar eerst even door met de nieuwe zinger van Suzanne en Freek. Pijnstiller, Mind Over Matter, dat zegt Waylon. En Barry Can't Swim begint met Dance, Dance, Dance.

0: Ik klink een stuk beter als de microfoonschuif open staat. Dus, je hoorde Mind Over Matter. En dat werd gedaan door Waylon, die we zingen van Waylon in het kader van Doe's What Country aan de zenders. Barry Can Swim. Ik weet niet of hij kan zwemmen, maar zo heet hij wel. Dance, Dance, Dance. En de pijnstiller kwam voorbij van Suzanne en Frik. Dan even terug naar wat betreft het verduurzamen of energiebesparing. Dat kun je aanstaande donderdag al gaan bekijken in Wolvenga. Want dan staat daar de mobiele showroom van Duurzaam Bouwloket. En die staat bij het Terrecollege. In de showroom zijn verschillende oplossingen te bekijken. Denk aan warmtepompen, infraroodpanelen, zonnepanelen, ventilatieboxen en isolatiematerialen. Verder zijn er energiecoaches en energieverkenners aanwezig om je te vragen te beantwoorden. En ze kunnen uitleg geven over energiebesparing, isolatie en subsidies die je misschien aan kunt vragen. En energiecoaches geven gratis tips en praktische tips die passen bij de woning en je persoonlijke situatie. Voor uitgebreider advies kan ook een energieverkenner worden ingeschakeld. Die komt dan in langs en die kijkt impies. De showroom staat donderdag, aanstaande donderdag dus, bij het Terrecollege aan de Paulus Potterstraat in Wolvenga. En is daar onderdeel van het Groene Vingers Festival tijdens Wolvenga Loeit. Bezoekers kunnen er terecht van 2:00 tot 4:30 smiddags. Vorige week zaterdag stond die trouwens in Oldolde Pa en dat was bij de Rustende Jager. Dus als je denkt van, je kunt ook even een afspraak maken als je dat wilt met een energiecoach. En je kunt ook meer lezen en dat kun je allemaal doen op de websites die bezig zijn met verduurzamingen in Nederland. En die ben er een boel hoor. Ook als je wat informatie wil over thuisaccu's, vul 1 keer op Facebook in thuisaccu. Je wordt ermee overspoeld.
1: Going back in time on the sounds of the nation.
0: Dat geldt trouwens ook voor heel andere dingen waar je mee overspoeld wordt als je 1 keer per ongeluk iets verkeerd intikt. De muziek gaat door. En dat is maar fijn ook, anders is het zo stil. Luister naar Donna Summer. Komt ook voorbij. Met Glow, maar eerst Donna.

en zo. Inkijken we gaan naar Oosterlingwerf, want in Oosterwolde is Lisa Lynn Dobber afgelopen maandag in het gemeentehuis van Oosterwolde gekozen tot de nieuwe kinderburgemeester van Oosterlingwerf. 13 basisscholen uit Oosterlingwerf deden aan de verkiezingen mee. De afgelopen weken maakten leerlingen uit groep 7 hun eigen verkiezingsprogramma en kozen ze in de klas hun kandidaat kinderburgemeester. En maandag presenteerden de gekozen kandidaat kinderburgemeesters hun plannen in het gemeentehuis. De 13 kandidaten die er waren kozen samen met Lisa Lynn Dobber tot kinderburgemeester. En ze was er erg blij mee. Lisa Lynn zit op het CBS in de Kring in Oosterwolde. Ze neemt het stokje over van Floor Molenaar. De kinderburgemeester is het gezicht van alle kinderen in de gemeente en voorzitter van de kinderraad. Op 27 oktober aanstaande is de officiële installatie van haar en dat gebeurt allemaal tijdens een officiële raadsvergadering. Dat is in Oosterwolde. Lisa Lynn die neemt het stokje over van Floor Molenaar. En ze kreeg een heel groot boeket bloemen van de burgemeester. Allemaal zonnebloemen. Ach, man, man.

Twee minuten voor 4:30. Tijd voor wat Nederlands straks. Sam Kroon. Geen familie van. Maar Sam Kroon heeft een leuke single uit die heet Een Droom. En even een klein Duits onderbrekingje met Wie is in Spitze. Met All About the Bass. En we hebben ook nog Topic en Becky G. Sorry papi. Sorry luisteraar.

Nou, ik ben nog alleen. 7 minuten over de klok van 16:30. Je luistert naar Radio Centraal en je luistert naar Radio Steenwijk als je RTV Slos is, als je in de gemeente Steenwijkerland woont. Kan zijn dat er binnenkort een paar onderbrekingen zijn in al onze kanaaltjes. Want er zijn technisch wat dingetjes die op de achtergrond gebeuren moeten. En daardoor kan het zijn dat hier en daar even een ontstaat. Maar er wordt goed aangewerkt dat alles goed komt. Dus ik denk van, duurt het lang? Nee. We hopen niet. Heb je eens dat je een berichtje, dat je iets leest op Facebook en dat je dan denkt van, ik wil het straks nog even teruglezen en dan kun je het nergens weer vinden? Dat heb ik dus nu ook. Oh, ik heb het gelukkig. Hé, man, wat ga ik doen?

Tenminste, ik dacht dat ik het had, maar ik heb het niet. Nee, oh, nou dan, laat maar gaan. Kijk, ze nu dan zeggen de computers hier van zoek het zelf maar even uit. En dan moet ik het met de hand doen. En dingen met de hand, ik doe al meer dan 60 jaar niks met de hand. Dus dat betreft...

0: De herries, met twee herries in het midden. Je hoort de diggeloe, diggelei. En ik denk dat ik maar, ja, het loopt tegen 5 uur, hè.
1: Ik heb veel begrepen als ik dit zo
0: heb. Ja, dat bedoel ik. Oh. Ik heb nog twee voor je. Eentje van de groep Wind, die jaren geleden een prachtige hit had. Nu hebben ze een nieuwe, die heet Tanzen Träumen.
2: Jawel.
0: Ik vind het prima. En misschien nog een stukje van de Beatles dus met Wow, My Guitar Gently Weeps. En zo nu, dan komen er ook leuke berichten binnen. Er is een 21-jarige Oostenrijker die is uitgegleden toen hij aan het hiken was. Maar hij had een hond bij zich, een labrador. Hij viel 20 meter naar beneden en hij was zwaar gewond. Maar de hond die bleef bij hem de hele nacht. En toen ze hem niet meer konden bereiken, zijn ze gaan zoeken. En de hond hoorde dat, die heeft toen onophoudelijk geblaft. Waardoor ze hem vonden, de man dan. En hij had een hoofdhond, was aanspreekbaar, maar ook verward. Met een traumahelikopter is hij weggetakeld en naar het ziekenhuis gebracht. De hond is gekalmeerd. Een labrador. Leuke honden. Tenminste, als ze gaan zwemmen, ze komen dan over de witte vloerbedekking weer binnen. Maar het zijn echt leuke honden. En ook, ja, ze zijn echt mensen. Mensenvriendjes. Hè? Dames en heren, ik wens u nog veel plezier. Ik lees net allerlei berichten over grasmaaiers. Hartstikke fijn. AI, hè?
2: Ja, ja.
0: Mij betreft tot aanstaande donderdag. Morgen natuurlijk weer het geluid van René Becking en Robert Gravenmaker in Zonder Spijt terug in de Tiet. En straks na 5 uur tijd voor Eddie met de grootste hits. En natuurlijk de hoogtepunt van het landelijke nieuws, want we willen weten wat er in de wereld gebeurt. Maak er nog een leuke dinsdag. Want vanavond heb ik de raadsvergadering. De kikker schiet me in de keel van de emoties. Ah. En dat kan wel laat worden. Dus als je denkt van ik ga dat volgen, ik vind het prima. Maar we kunnen terugkijken. Alles is mogelijk. Tijd voor de wind. Al wat meevalt met de wind. Oh ja, morgen is er geen Ria.
3: Ik hoor mijn hart.
0: Je moet anders doen. Ja. Vind ik zo jammer dat je dan. Oh. Vind het zo jammer dat je dan. Dat je wind draait. En wind is. Dat is gewoon een leuke plaat. Dus je moet het helemaal draaien. Maar ik zei dus: morgen geen Ria met de 12 uur show. Want zij heeft andere werkzaamheden morgen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij een graad of 21. Vannacht hier en daar mist. Het koelt dan af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

David Bowie en Let's Dance. Welkom bij Muziekservice op Radio Centraal en RTV Sloos natuurlijk. Ja, met zometeen weer de gouden terugblik, de NOS Headlines en een lekker uitbuikplaat. En ook de Four Tops.

It's the same old song van de Four Tops. En welkom bij RTV Los ook. Met het programma Muziekservice weer op de doordeweekse dinsdag tussen 5 en 6.

I'll have to say, I love you in a song. Jim Croce, ja, mooi nummer. De gouden drukmik van vandaag en morgen is er op Centraal weer een. Vraag hem aan via 0561 43 4x2.

De Crash Test Dummies en... en daarnet Ilse de Lange en The Lonely One. Het is alweer bijna tijd voor de hoogtepunten uit het NOS-journaal. Die hoor je zo naar deze mooie plaat van de Blues Brothers en... Everybody needs somebody to love.

0: Radio Centraal is te beluisteren via internet, digitaal op de kabel en in de ether op 105 en 107.4 FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij het onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wiel van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. En volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden, blijkt uit een onderzoek van onder andere Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Het weer, zon en wolken. In het noorden kans op een bui, is een graad of 21. Vannacht hier en daar mist en het is dan ongeveer 12 graden.

The Animals en Bring It On Home To Me. En daarvoor horen we de hoogtepunten uit het nieuws. Ze zijn er morgen weer op Radio Centraal. En donderdag weer natuurlijk bij RTV Slos. Dan nu, Alex Warren.

Fever Dream, heb je dat ook wel eens? Ik eigenlijk niet zo vaak. Alex Warren horen we erover. Een hit van dit jaar. Deze komt uit 96, is van Phil Collins. En het blijft een leuke plaat. Dance into the Light.

0: Zo, het gaat snel vandaag, want we zijn al toe aan de uitbuikplaat. En dan zit het programma er alweer bijna op. Eerst Sam Jeu en Have a Little Faith. En daarna dus de uitbuikplaat van Elton John en Kiki D. En Don't Go Breaking My Heart.
1: When you're spinning around in circles, when you barely see the sun.

Leuk om deze weer eens te beluisteren van Shamise en She Can't Love You. En daarvoor Elton John en Kiki die de uitbuikplaat Don't Go Breaking My Heart. Zit erop voor muziekservice. Veel plezier met de verdere programmering bij RTV's Los. En uiteraard bij Radio Centraal. En op Centraal ben ik morgen weer te beluisteren om 5 uur... bij dit programma Muziekservice.

0: van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl.
1: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rest van deze week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. Ook vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor het onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Teksten van ChatGPT krijgen een onzichtbaar watermerk. Daaraan kan met een detector worden gezien of een tekst is geschreven door een mens of door AI. Het watermerk komt eerst alleen in teksten van gebruikers in de EU. Het zou vooral moeten helpen bij fraudezaken. De digitale informatieborden op treinstations kampen met een storing. Daardoor zijn de vertrektijden niet te zien, zegt de NS. Sinds een uur geleden wordt de informatie niet meer vernieuwd. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De NS zegt dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Hoe lang dat gaat duren is onduidelijk. Reizigers krijgen het advies om voor hun vertrek te kijken in de reisplanner in de app van NS of op de website. En in augustus was er ook al een probleem met de informatieborden. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij die basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. Dan het weer. Vanavond is het droog. Vannacht hier en daar mist. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Alweer een uur radio dat ertoe doet. Op 105.4 FM.

0: Supercharge headset. De hits van toen. De hits van toen en nu.
1: En nu.
0: RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: And let it flow.

politieke markt- en raadsvergaderingen zijn volgens de gemeentelijke vergaderagenda live op de radiokanalen en tv, website en RTV Slos app te volgen. Politiek geïnteresseerd? Dan luisteren. Vanaf 7 uur 's avonds beginnen we met lekkere jazzmuziek en daarna de politieke arena in vanaf 7:30. Voor de politieke markt en raadsvergaderingen live bij RTV Slos.

De politieke markt- en raadsvergaderingen zijn volgens de gemeentelijke vergaderagenda live op de radiokanalen en tv, website en RTV Slos app te volgen. Politiek geïnteresseerd? Dan luisteren. Vanaf 7 uur 's avonds beginnen we met lekkere jazzmuziek en daarna de politieke arena in vanaf 7:30. Voor de politieke markt en raadsvergaderingen live bij RTV Slos.

De politieke markt- en raadsvergaderingen zijn volgens de gemeentelijke vergaderagenda live op de radiokanalen en tv, website en RTV Slos app te volgen. Politiek geïnteresseerd? Dan luisteren. Vanaf 7 uur 's avonds beginnen we met lekkere jazzmuziek en daarna de politieke arena in vanaf 7:30. Voor de politieke markt en raadsvergaderingen live bij RTV Slos.

De politieke markt- en raadsvergaderingen zijn volgens de gemeentelijke vergaderagenda live op de radiokanalen en tv, website en RTV Slos app te volgen. Politiek geïnteresseerd? Dan luisteren. Vanaf 7 uur 's avonds beginnen we met lekkere jazzmuziek. En daarna de politieke arena in, vanaf 19:30. Voor de politieke markt en raadsvergaderingen, live bij RTV Slos.

Beste mensen, geachte aanwezigen, leden van de raad, burgerraadsleden, publieke tribune, college, ondersteuning, ambtelijk. Welkom mensen thuis, voor zover nu meeluisteren. Welkom bij deze politieke markt. Vandaag 6 oktober, ik snap dat het gezellig is, maar we gaan wel aan de slag. Ik heb er in ieder geval zin in. Ik hoop u ook. Daar gaan we een effectieve, wat mij betreft, effectieve vergadering van maken. Dit gezegd hebben, komen we bij de vaststelling van de agenda, waarbij ik vermeld dat er op meerdere agendapunten insprekers zijn. Dat is mooi. En ik zou willen voorstellen aan de voorkant om de agendapunten te bespreken in de volgorde waarin ook de insprekers zijn. En dat betekent concreet dat 5.2 naar achteren verschuift. Als u daarmee akkoord kunt gaan, dan hebben wij de agendapunten met de besprekers, met de insprekers aan de voorkant. En ik kijk rond. Ik zie allemaal knikkende mensen. Dat is ook wel fijn. Dank u wel. Gaan we het zo doen. Daarnaast meld ik dat bij agendapunt 5.1... de onderhuisvesting van het puzzelstuk. De heer Van der Horst, in dit geval, de vergadering zal verlaten in verband met zijn betrekkingen bij het onderwijs, in dit geval. En zal na afloop zich weer vestigen op zijn stoel. Waarvan akte. Zoals gezegd, er zijn een meerder aantal insprekers die worden geïntroduceerd bij de behandeling van de stukken. En gaan we over naar het spreekrecht voor niet geagendeerde onderwerpen. Er zijn heel veel onderwerpen niet geagendeerd, maar er zijn ook geen insprekers op. Dus dat is bij deze ook afgedaan. Ik kijk rond en ik ga door naar agendapunt 4. Dit betreft het hamerstuk omtrent de leesjesverordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimte 2026. Beoordeeld als zijnde een hamerstuk. Ik kijk kort, maar goed, de zaal rond. Of iemand hier nog wat van wil vinden. Zo niet, dan gaat deze als hamerstuk door naar de raad. Dank u wel. Dan gaan we door naar het verlengen van de businesscentrum Steenwijk, vaststelling verordening 2027. Dit stuk ligt als hamerstuk voor, maar we hebben daar een inspreker op. En ik wil de heer Hilbink verzoeken om naar voren te treden om zijn 5 minuten of minder vol te praten. Meneer Hilbink.

0: Ja. Inderdaad een hamerstuk. Toen ik dat hoorde, toen dacht ik even van... nou, dan kan ik me beperken tot de laatste zin van mijn betoog. Maar het lijkt me toch goed dat ik mijn betoog hier hou. Omdat er ook veel nieuwe raadsleden zijn. En we vanuit Vestingstad het ook plezierig vinden om aan te geven hoe wij erin staan. Dus geachte raadsleden, dank dat ik hier gebruik mag maken van het spreekrecht. Voor de gemeenteraad is het niet de eerste keer dat dit onderwerp op de agenda staat. Het gaat hier immers om een verlenging. En toch voor een groot aantal nieuwe raadsleden is dit nieuwe kost. Het lijkt me daarom ook goed om kort aan te geven wat onze positie als Stichting Vestingstad is, onze rol, en waarom wij het belangrijk vinden dat de BIS wordt verlengd. Stichting Steenwijk Vestingstad, waar de opbrengst van de BIS-bijdrage als subsidie aan wordt verstrekt, treedt op namens ondernemers in het centrumgebied van Steenwijk. Dat omvat de hele binnenstad, inclusief het Steenwijkerdiep. We hebben als doel het versterken van het centrumgebied van Steenwijk als plaatselijk en regionaal centrum op het gebied van detailhandel, dienstverlening en horeca. Dat willen we bereiken via het uitvoeren van activiteiten die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid, de veiligheid, ruimtelijke kwaliteit en andere publieke belangen in de openbare ruimte. Daarover vindt ook structureel overleg plaats, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau. Belangrijke meerwaarde van de stichting is dat alle ondernemers betrokken worden bij de uitvoering van de activiteiten om de doelstelling te realiseren. Samen investeren in een economisch vitaal, aantrekkelijk en toekomstbestendig centrumgebied. Dat vraagt om continuïteit, stabiliteit, veiligheid en innovatie. Hier is inspanning, tijd en zeker ook geld voor nodig. De BIS maakt het mogelijk dat ondernemers gezamenlijk investeren om het centrumgebied aantrekkelijker te maken. De afgelopen 15 jaar is dankzij deze BIS veel bereikt. Van een jaar rond programma vol evenementen en activiteiten, sfeerverlichting en aankleding tot marketing en promotie. Denk aan de vestingfeesten, de intocht van Sinterklaas, Kerst in Steenwijk, Fashion Weekend, Koningsdag, Zendermarkt, 11.000-markt, Boekenmarkt, Oldtimer Festijn, sorry, en acties rondom Valentijnsdag, Pasen en Moederdag. De vestingfeesten zijn uitgegroeid tot een belangrijke publiekstrekker, met onder andere het Ontzetfestival Pasamalam, Nacht van Steenwijk. Het zorgt voor extra bezoekers, reuring in de stad en sfeer in de stad. Voor u ligt een duidelijk en helder verwoord voorstel van het college om over te gaan tot vaststelling van de verordening bedrijven investeringszone. In dat voorstel is ook het belang van de verlenging van de BIS nadrukkelijk onder uw aandacht gebracht. U als raad bent nu als eerste aanzet voor de vaststelling. Voor de inwerkingtreding van deze verordening moet er voldoende steun zijn onder de ondernemers in het gebied, de zogenoemde bijdrageplichtigen. Wij zullen na vaststelling van de verordening, en dat begint morgen, met de medewerking van de ambassadeurs, vol vertrouwen alles in het werk stellen om de vrijste steun voor de verlenging te realiseren. Opdat hetgeen we de afgelopen jaren hebben bereikt, kan worden voortgezet en uitgebouwd. Met het oog daarop hebben we een flyer ontwikkeld die voor u op uw tafel ligt. Deze wordt tezamen met een brief, waarin het belang van een ja-stem nog eens wordt benadrukt, onder alle ondernemers in het centrumgebied verspreid. Tot slot. Een BIS die stopt is wat ons betreft geen optie. U kent waarschijnlijk allemaal wel de slogan No Guts, No Glory. Ik zou daar iets anders van willen maken. No bis, no glory. Ik roep u er dan ook van harte op voor de verlenging van de bis te kiezen en de voorgelegde verordening vast te stellen. Ik dank voor uw aandacht.
1: Meneer Hilding, dank u wel voor uw betoog. Duidelijk, correct en binnen de 5 minuten. Keurig. Het is niet de eerste keer dat u hier staat, dus dat scheelt alweer. Ik kijk rond. Heeft er iemand van u aanwezig een verduidelijkende vraag? Ik kijk naar de fractie van D66. Tom de Vries, de heer de Vries.
2: Ja, dank voor uw inspraak. Ik was even benieuwd, als raad straks ja zegt, moeten vervolgens ondernemers ja zeggen. Wat zou er dan in 2031 volgens u veranderd of verbeterd zijn ten opzichte van nu? Heeft u daar ook een beeld bij?
0: Nou, ik weet niet of ik... Ja.
1: Heer Hilding, ga u gaan.
0: We hebben daarvoor een meerjarenbeleidsplan opgesteld. Als het goed is, is dat ook bij de stukken aan uw raad toegestuurd. Dus daar staan de zaken in die we graag willen bereiken. Dat natuurlijk allemaal in samenspraak met ook de gemeente. Ik zei net in mijn betoog ook al dat we periodiek overleg hebben met bestuurlijk overleg. Ambtelijk ook nog wat vaker. Dus er is een uitvoeringsagenda opgesteld. Excuseer me dat ik dat niet zo 1, 2, 3 allemaal paraat heb. Maar het is wel van belang dat de BIS verlengd wordt, zodat we reuring in de stad houden.
1: Dank u wel. Ik kijk even naar de fractie van Forum voor Democratie, de heer Ter Oosten.
3: Ja, dank voorzitter en dank voor de inspraak. Onze fractie erkent echt het belang van de BIS. We hebben het stuk ook goed doorgenomen. Alleen de vraag is, het centraliseert zich natuurlijk in de binnenstad. En er zijn ook ondernemers op Steenwijker Diep. Wat hebben die aan de BIS?
0: Zoals ik al...
1: De heer Hilbink.
0: Excuus. Zoals ik al aangaf, omvat het centrumgebied, de binnenstad en het Steenwijker Diep. Er zijn natuurlijk ondernemers en branches die niet allemaal evenveel voordeel hebben van de activiteiten die we ontplooien. Maar als geheel doet iedereen mee. En ook de ondernemers in Steenwijker Diep, die op het moment in een hele vervelende situatie verkeren, die worden in de gelegenheid gesteld om ook mee te praten, ideeën aan te leveren. Wat dan beoordeeld kan worden om uit te voeren. We hebben gezien vorig jaar dat de bomen op de markt zijn verlicht. Daar is ook de bomen op het Steenwijker Diep in meegenomen. De ene ondernemer profiteert er wat meer van dan de ander. Zo eerlijk moeten we ook zijn. Maar aan de andere kant denk ik ook altijd maar zo, waar het regent, druppelt het ook. En als we niks doen, dan hebben we helemaal niks.
1: Helder, meneer Hilding. Die regen, daar zitten we even niet op te wachten. Maar genoeg, meneer Ter Horst. Dan kijk ik even de kring verder rond. En zie ik aan deze kant de lijst van Andel.
4: Ja, dank voorzitter.
1: Meneer Van Andel.
4: Oh, sorry. Dank voorzitter. Dank u wel ook dat u inspreekt. Helder verhaal. Ook, wij zijn zeker voorstander van de BIS. Alleen wij hebben ook al even rondgevraagd ook bij ondernemers in de binnenstad. En wij zagen nogal wat een verschil tussen ook startende ondernemers. Tot in hoeverre zij op de hoogte zijn van de BIS-regeling en gevestigde ondernemers. Dus we zien heel veel dat gevestigde ondernemers al op de hoogte zijn van wat er mogelijk is met bijvoorbeeld het treffen van regelingen. Maar die hebben dat al vaak niet nodig omdat ze een sluitend financieel model hebben. Maar bijvoorbeeld startende ondernemers, denk aan bijvoorbeeld Etienne Koffie, De Babbel, Louis Taverne. Die zijn, heb ik begrepen, zoals zij begonnen, niet op de hoogte van de regelingen die te treffen waren. Ik zie hier ook kansen, hè, dat u zegt, er is ook kans op het gebied van digitalisering. Ziet u daar ruimte voor? Dat daar kansen in, dat bijvoorbeeld voor ondernemers die nog potentieel moeten starten, dat daar wat meer voor wordt gedaan om die informatievoorziening te verbeteren? Misschien dat dat ook bij de gemeente meer ligt, hoor, in uw betoog, maar dat is even een vraag.
1: De heer Hilding, ruimte voor startende ondernemers, is die hier?
0: Ja, die ruimte die is er zeker. U heeft ook een aantal vragen voorafgaand aan deze vergadering gesteld die we beantwoord hebben. Ook daarin hebben we aangegeven dat wanneer het gaat om startende ondernemers, nieuwe ondernemers, het gebruikelijk is om ze te verwelkomen met een welkomstpakket. aangeven wat de mogelijkheden zijn wat appgroepen betreft. Ook vertellen wat de BIS inhoudt. En vooral ook, en dat hebben we nu ook in deze brochure en ook in de begeleidende brief heel nadrukkelijk aangegeven. Dat de mogelijkheid er is om in termijnen te betalen. En dat je dan tegen een relatief laag bedrag toch mee kunt doen en meedoet aan het collectief. Daar waar men hulp nodig heeft, een zachte landing sprak u over in uw vraagstelling. Ja, kunnen wij hulp bieden? Maar ja, goed, dat kunnen we niet ruiken. Dus daar zullen ze dan wel mee naar voren moeten komen. En dat welkomstpakket waar ik het net over had, het kan best eens zijn dat er iets tussen wal en schip valt. Maar het is op zich de bedoeling om nieuwe ondernemers te verwelkomen.
1: Nee, heel erg dank u wel. Ik kijk even naar de heer Van Andel. Een aanvullende, laatste opmerking wellicht.
4: Ja, dank voorzitter. Nee, dat welkomstpakket is echt goed geregeld. Hè. Ik hoor ook wel inderdaad van ondernemers die beginnen. Van dat ze het echt tof vinden hoe ze hier in het systeemwerk worden meegenomen bij hun start. Maar evalueren jullie ook hoe ondernemers bijvoorbeeld tot die start zijn gekomen? Dus bijvoorbeeld van voordat ze zijn begonnen aan hun onderneming, tot in hoeverre ze op de hoogte waren met welke regelingen bijvoorbeeld beschikbaar zijn.
1: Meneer Hilbink, ja of nee?
0: Nou, in de periode voordat zij hier neerstrijken, niet. Het is pas vanaf dat ze hier zijn dat we aangeven wat de mogelijkheden zijn. Het aansluiten bij een appgroep, het feit dat we nieuwsbrieven hebben. Het feit dat ze altijd bij ons terecht kunnen om dingen aan te geven wat niet in de haak is. Maar wij verdiepen ons als stichting niet in het voortraject voordat ze hier in Steenwijk komen.
1: Helder. Ik kijk nog één keer. Duidelijk. Kijk de kring rond. Dank u wel, meneer Hilbink. Ik neem aan dat dit als hamerstuk naar de volgende raadsvergadering mag. Waarvan acte. Dank u wel.
0: Druk ik nu een...
1: Ja, links druk maar een keer wat toe. Goed, gaan wij verder met de bespreekstukken. En dat betreft als eerste de onderhuisvesting van het puzzelstuk. Hoe gaan we daarmee verder? Daar hebben wij een inspreker voor vanavond. En dat is mevrouw Driessen. Mevrouw Driessen, welkom. Ook voor u geldt. Krachtig pleidooi in 5 minuten. Ga uit de gang.
5: Ik had al gemeld dat ik trouwens uit
1: zou stappen. Ja.
6: Goedenavond, voorzitter, raadsleden en aanwezigen. Mijn naam is Jacqueline Driessen en ik ben directeur van Basisschool Puzzelstuk. Dank u wel dat ik vanavond namens onze leerlingen, ouders en medewerkers gebruik mag maken van dit inspraakmoment. Ik sta hier met een duidelijke vraag aan u. Geef onze school de ruimte die nodig is om goed onderwijs te bieden. Concreet vragen wij u om op 20 oktober 2026 in te stemmen met de investering voor 2 tijdelijke volwaardige leslokalen. Daarmee kunnen de units in het tweede kwartaal van 2027 worden geplaatst en vanaf schooljaar 2027-28 in gebruik worden genomen. Onze school groeit sneller en sterker dan bij de bouw in 2022 was voorzien. Bij de opening telde het puzzelstuk ongeveer 85 leerlingen. Dit schooljaar zijn we gestart met ruim 130 leerlingen en er komen het hele schooljaar nog 4-jarigen bij. Vooral de onderbouwgroepen zijn groot. Dat laat zien dat het niet om een tijdelijke piek gaat, maar om structurele groei. Wij zijn trots op dat vertrouwen van ouders. Zij kiezen voor het puzzelstuk vanwege de nabijheid, de identiteit, de kwaliteit van ons onderwijs en de veilige, vertrouwde dorpsschool. Tegelijkertijd biedt deze groei een uitdaging met zich mee. Ons gebouw biedt onvoldoende ruimte voor alle kinderen. Wij lossen dat nu zo goed mogelijk op door een ruimte in het dorpshuis en onze personeelskamer als lesruimte te gebruiken. De school huurt inmiddels al ruim 3 jaar de ruimte in het dorpshuis. Wat ooit begon als een tijdelijke oplossing, dreigt daarmee uit te groeien tot een structurele situatie. Dankzij de fijne samenwerking met het bestuur van Dorpshuis Stughem kunnen we deze ruimte huren en bieden we een plek voor onze jongste leerlingen van 4 jaar. Daar zijn we het bestuur van het dorpshuis zeer dankbaar voor. En hoewel het dorpshuis een waardevolle plek is voor Tuk, is deze ruimte niet ontworpen als structureel leslokaal. Toch verwachten we, gezien de groepssamenstellingen, dat we deze locatie de komende jaren, naast de eventuele uitbreiding met 2 units, ook zullen moeten blijven gebruiken. Een personeelskamer is bovendien bedoeld voor medewerkers, om lessen voor te bereiden, met ouders in gesprek te gaan, maar ook om even in een pauze op adem te komen. Voor nu zijn de tijdelijke units een snelle uitbreiding die ons uit de brand helpt. Op lange termijn bieden ze echter geen structurele oplossing. In het voorstel staat dat de units ruimte bieden naar verwachting voor een periode van 7 tot 10 jaar. Dat klinkt misschien tijdelijk, maar voor een kind dat nu aan de basisschool begint, is dat bijna de volledige basisschooltijd. Juist daarom vinden wij het belangrijk dat alle kinderen van het puzzelstuk gedurende hun basisschooltijd onder 1 dak onderwijs kunnen volgen. We willen voorkomen dat leerlingen en leerkrachten jarenlang verspreid zijn over verschillende ruimtes en gebouwen. Een gezamenlijke schoolomgeving draagt bij aan de ontwikkeling en het gevoel van veiligheid van kinderen en versterkt de verbondenheid met de school. De noodzaak zal de komende jaren niet kleiner worden door de verwachte woningbouwplannen van ruim 350 woningen op termijn. Wij verwachten dat meer gezinnen voor Tuk en voor onze school zullen kiezen. We begrijpen dat een definitieve uitbreiding zorgvuldig moet worden onderzocht. De tijdelijke units zijn daarom geen uitstel zonder plan, maar een noodzakelijke en verstandige korte tussenoplossing. Het voorstel bevat een financiële onderbouwing voor nieuwe units. Tegelijkertijd wordt onderzocht of vrijkomende units uit Wanneperveen kunnen worden hergebruikt. Dit kan bijna de helft van de kosten besparen en is een duurzame keuze. Voorwaarde is wel dat hergebruik niet ten koste gaat van de kwaliteit. De units moeten volwaardige, veilige, gezonde en comfortabele onderwijsruimtes zijn. Het puzzelstuk wil niet weer terug naar de situatie van voor de nieuwbouw, waarbij de school jarenlang in slecht geventileerde, oude, koude en lekkende gebouwen heeft gezeten. Wij vragen niet om een sobere noodvoorziening, maar om passende onderwijsruimtes. Ik vraag u daarom om niet alleen te kijken naar vierkante meters en financiële lasten, maar vooral naar wat daarachter zit. Namens onze leerlingen, ouders en medewerkers vraag ik u daarom: stem in met deze investering voor de korte termijn in kwalitatief goede, passende, tijdelijke lokalen voor het puzzelstuk. Maar kijk vooral met visie en lef vooruit naar een bestendige en duurzame oplossing voor uitbreiding van het huidige schoolgebouw. Dank u wel.
1: Mevrouw Driessen, dank u wel voor uw duidelijke betoog. Ook weer keurig binnen de daarvoor geschikte tijd. Zijn er feitelijke vragen aan de inspreker? Ik kijk naar de fractie van D66. Mevrouw Molenaar, excuus.
7: Rechts. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Driessen, dank u wel voor uw inspraak. Ik had een vraag over de noodunits. Wat vinden de ouders en de kinderen ervan dat ze komend schooljaar daar les gaan krijgen?
1: Mevrouw Driessen.
6: De ouders zijn vooral heel bang dat de situatie weer teruggaat naar hoe de school is gestart. En daar zit niemand op te wachten. En leerlingen zijn heel flexibel en als die een fijne klas hebben, dan maakt het leerlingen vaak niet zo heel veel uit in wat voor omgeving ze zitten, als dat goed voor elkaar is.
7: Ja. Oké, duidelijk. Mag ik nog?
1: Helder. Ik kijk naar een vervolgvraag van mevrouw Molenaar.
7: Ja, alsjeblieft. Mevrouw Driessen, als de units er voor 7 tot 10 jaar moeten staan, in hoeverre belemmeren ze dan de lange termijnvisie en het schoolplein of de buitenruimte van de school?
6: Nou, als die
1: mevrouw Driessen.
6: Sorry. Als de units daar zo lang staan, dan moeten wij een heel deel van ons schoolplein inleveren. Daar zijn we geen voorstander van. Plus dat wij graag alle kinderen in 1 ruimte willen houden. Want wij werken heel veel samen. Groep 1 tot en met groep 8 gaat door elkaar. En dat bereik je niet als er verschillende ruimtes zijn. Dus dat gaat ten koste van onze visie. Ja. Samen leren en samen spelen.
7: Ja.
1: Dank u wel. Ja, had je er nog één?
7: Ja. Ik heb er nog wel meer, eigenlijk.
1: Nou, probeer ze te comprimeren.
7: Dank u, voorzitter. Ik had nog een vraag over de samenwerking die u heeft met het dorpshuis. Begint de situatie daar inmiddels ook een beetje te wringen met de activiteit van het dorpshuis zelf? Is dit nog langer vol te houden? Want ik begrijp dat u niet 2 lokalen, maar 4 lokalen eigenlijk tekort komt.
1: Mevrouw Molenaar.
7: Driesen.
1: Mevrouw Molenaar. Ja. Ik grijp nu even in, want dit staat niet op de agenda vanavond. En het is niet een vraag- en antwoordspelletje. Ik heb gevraagd of er feitelijke vragen waren aan mevrouw Driesen. Ja. We gaan hier het debat niet met mevrouw Driesen voeren. Dus ik kijk nog even naar u of u nog een andere feitelijke vraag hebt op basis van de inspraak. En anders vervolg ik het rondje verderop. Akkoord?
7: Ik ben het voorzitter.
1: Ik kijk even verder rond. Helemaal links. Mevrouw Lohman. Meneer Lohman, VVD. Ik ben helemaal van mijn apropos, excuus.
8: Geen probleem, voorzitter. Lohman klopte. Even kijken. Allereerst mooi om te horen. Dank voor uw bijdrage. En mooi om te horen dat het zo goed gaat met de school. Ik vroeg me even af, heeft u een verklaring waar die groei vandaan komt? Zijn dat allemaal kinderen uit Tuk? Of zit u ook wel instroom vanuit Steenwijk of Steenwijkerwold? Heeft u daar inzicht in en kunt u dat met ons delen? En dan heb ik straks nog 1 vervolgvraag.
1: Okay. Mevrouw Driessen.
9: Ja, dat zijn voornamelijk kinderen uit Tuk. Dus ook geen leerlingen meer die overal vandaan komen. Echt uit Tuk.
8: Helder, kort en bondig.
1: Meneer Lohman.
8: Ja, nou, sorry, voorzitter. De tweede vraag is, ik zag in de stukken dat u ook heeft gekeken naar andere scholen voor tijdelijk gebruik. Hè? Bijvoorbeeld school B zag ik in ieder geval in de stukken terug. Dus mooi dat u ook breder kijkt. Als wij naar de cijfers kijken van Steenwijk aan zich en omstreken, dan zien we 10 jaar geleden hadden we ongeveer 1600 basisschoolleerlingen. En dat is ietsje gedaald, zit ongeveer op hetzelfde niveau. Waren die niet nog, of zijn er niet ook nog andere scholen beschikbaar eventueel? En wat zijn daar eventueel de nadelen van?
1: Heldere vraag, mevrouw Driessen.
9: Ja, nou, daar is naar gekeken. En we willen dat alle scholen, hè, dat is ook inclusief onderwijs, thuis nabij onderwijs krijgen. Dat betekent dus als je in Tuk woont, dat je in Tuk naar school moet kunnen gaan. Volgens mij heeft de Immanuelschool, wat de dichtstbijzijnde school is, ook al te maken met noodunits en zitten die ook vol. Dus dat is geen optie.
1: Helder. Ik kijk nog 1 keer naar links. Akkoord. Dank u wel, mevrouw Driessen. Ik mag u nog even verzoeken om te gaan staan, blijven staan. Want ik zie, en ik kan die bordjes niet lezen vanuit de fractie van Voor de Democratie. Meneer Wachtman, u had nog een aanvullende vraag aan mevrouw Driessen.
10: Ja, dank u wel, voorzitter. Heel erg bedankt voor het inspreken. Zijn 2 units echt genoeg als u wel kijkt naar de groei van de afgelopen tijd?
9: Nou, als we heel eerlijk kijken naar de groei van de afgelopen tijd, dan zijn 2 units op dit moment voldoende. Maar daarbij in het oog geschouw nemen dat we wel de ruimte in het dorpshuis ook nog moeten blijven gebruiken. Dus op de lange of korte termijn is het de vraag.
10: Dus eigenlijk is het met het dorpshuis, als die weg zou vallen...
9: Als die weg zou vallen, dan zijn we 3 units nodig.
10: Dank u wel.
1: Helder, dank u wel. De kring rondkijken. Mevrouw Driessen, we gaan nu het debat voeren, al dan niet. U krijgt straks nog de gelegenheid om eventueel na afloop 2 minuten reflectie te geven. En ik verzoek u nu om lekker op de 3 minuten te gaan zitten. Dank u wel. Dus aan de orde ligt onderhuisvesting puzzelstuk. Hoe gaan we daarmee verder met daarbij? En ik verwijs toch nog eens een keer goed naar het dictum wat voor ligt. De besluitregels, want daar gaat u vanavond over. Stemmen we in met uitbreiding, zoals voornoemd. En willen wij de financiële consequenties dekken in de programmabegroting 2027-2030. Ik begin een keer aan de linkerkant. Ik kijk naar de fractie van Andel, lijst van Andel. Aan u het woord.
11: Voorzitter, wij vinden het belangrijk dat er een tijdelijke oplossing wordt gefaciliteerd voor het puzzelstuk. Wij lezen dat nu het dorpshuis en de personeelskamer van de school gebruikt moeten worden. Het is een tussenoplossing, maar het is geen houdbare situatie voor toegankelijk onderwijs. Het lokale tekort speelt al langer. Wat heeft de situatie gecreëerd dat er nu pas een oplossing komt? Ook hebben wij de vraag over de units. We vinden het mooi om te zien dat de mogelijkheid bestaat om units te hergebruiken, in dit geval uit Wanneperveen. Wanneer verwacht het college duidelijkheid te kunnen verschaffen over het mogelijke gebruik van deze units? Dank, voorzitter.
1: Dank u wel. Kort maar bondig. Ik kijk het rondje gewoon verder rond. Ik kijk naar de fractie van de ChristenUnie, de heer De Boer.
12: Bedankt, voorzitter. De ChristenUnie kijkt positief naar het voorstel. Het sluit aan bij onze eerdere inzet voor een basisschoolvoorziening in Tuk en bij ons streven naar goede onderwijsvoorziening in Steenwijkerland. De huidige situatie waarbij les wordt gegeven in de personeelskamer en in het dorpshuis is geen wenselijke situatie. Daarom kunnen wij ons goed vinden in het voorgestelde tijdelijke uitbreiding door middel van noodlokalen. Daarnaast waarderen wij dat er gekeken wordt naar het hergebruik van bestaande units. Wel vinden we dat tijdelijke uitbreiding gepaard moet gaan met een heldere route naar een structurele oplossing. Een tijdelijke voorziening met een looptijd van 7 tot 12 jaar roept bij ons wel de vraag op hoe tijdelijk de voorziening dan eigenlijk is. Graag horen we van de portefeuillehouder wanneer de Raad een voorstel kan verwachten voor de definitieve huisvestingssituatie van de school. Dank u wel.
1: Dank u wel, de heer De Boer. Ik kijk even naar de fractie van de VVD. De heer, mevrouw. Ik kijk naar de fractie van Stem Excuus, meneer Holteman.
13: Dank u wel, meneer de voorzitter. Stem Steenwijkerland onderschrijft het belang van een goed onderwijs in Tuk. De groei van het puzzelstuk laat zien dat deze school voorziet in een duidelijke behoefte. Tegelijkertijd vinden wij dat de Raad een zorgvuldig besluit moet kunnen nemen op basis van een volledig beeld. Bij de eerdere planvorming heeft de actiegroep van behoud van de school in Tuk al aangegeven dat er rekening moet worden gehouden met een omvang van circa 150 leerlingen. Daarom horen wij graag van het college hoe deze inbreng destijds is meegewogen. Waarom de actiegroep later niet meer als gesprekspartner is betrokken en op welke wijze de huidige leerlingprognoses en de capaciteitsberekeningen tot stand zijn gekomen. Daarnaast wordt nu gevraagd om €465.000 beschikbaar te stellen voor tijdelijke units. Wij missen daarbij een duidelijke onderbouwing van dit bedrag. Graag ontvangen wij inzicht in de opbouw van de kosten, de gehanteerde uitgangspunten en de verschillen tussen nieuwe units en eventueel hergebruikte units uit Wanderbeveen. Onze belangrijkste vraag aan het college is daarom of de Raad eerst een integrale vergelijking van de verschillende oplossingen voor Tuk kan ontvangen. Daarbij denken wij aan de leerlingprognoses, de benodigde capaciteit, de kosten van het scenario, de kwaliteit van de huisvesting, de gevolgen van het dorpshuis, de mogelijke inzet van het tennisraketcentrum en de relatie met de toekomstige woningbouw. Alleen op basis van zo'n totaaloverzicht kan de Raad wel overwogen keuzes maken tussen een tijdelijke oplossing en een structurele investering. Tot slot verzoeken wij het college de antwoorden op deze vragen schriftelijk naar de Raad beschikbaar te stellen voor 10 oktober 2026. Zodat we deze kunnen worden betrokken bij de verdere besluitvorming. Dank u wel, voorzitter.
1: Dank u wel, fractie Stem, de heer Holteman. Ik kijk naar de fractie van de VVD, de heer Lohman in dit geval.
14: Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. We hadden nog een paar vragen, maar die zijn duidelijk beantwoord door de directrice van de school. Waarvoor dank. Volgens mij is het niet nog zo heel lang geleden dat de vraag werd gesteld van: is een school in Tuk houdbaar? Hè? Is dat wel nodig? Nou, dat is wel duidelijk gebleken. Hè? De praktijk heeft het verleden duidelijk ingehaald. Als ik kijk, mijn dochter ging in 2016 naar de lagere school. Dat was in school B. Toen stonden er nog lokalen leeg. Toen was er nog sprake van: zullen we niet puzzelstuk daarbij in betrekken. Nou, inmiddels is school B helemaal vol in een puzzelstuk vol. Dus nou, dat is wel duidelijk, hè, dat we daar lokalen tekort komen. Dus de oproep is ook helder. We willen wel ook het college motiveren. Werk zo snel mogelijk toe naar een structurele oplossing. En durf dan ook wat breder te kijken. Hè. De school geeft aan de huidige dorpshuis is niet geschikt als leslokaal. Misschien is dat wel geschikt te maken en kunnen we ook voor dorpshuis misschien een andere oplossing vinden. Dus probeer ook op dat soort dingen creatief naar dit soort problemen te kijken en naar een oplossing toe te werken. Nou, dat er is gekeken naar, is ruimte in school B, et cetera, dat is al positief. Tegelijkertijd wil ik ook nog wel even de vraag stellen richting de wethouder. Hè. We hebben een x-aantal leerlingen in Steenwijk. Dat is dus ongeveer gelijk aan 10 jaar geleden. Hoe ziet die onderwijshuisvesting? Zit iets buiten dit vraagstuk, realiseer ik me. Ik zou het toch wel mooi vinden om een goed beeld te krijgen. Ook omdat we zien dat het college overal in alle dorpen de vlucht naar voren neemt. Scholen onder één dak probeert te krijgen met eventueel
8: hele andere voorziening. Ja, en je ziet ook wat hier eventuele consequenties van zijn. Het is een succes, dus dat is hartstikke mooi. Ja, daar horen ook wat groeistuipen bij. Voor ons is het helder, de behoefte, en kunnen we hier goed mee instemmen. En we willen deze zaken nog even meegeven aan het college en hopen ook dat de wethouder daar nog wat verduidelijking op kan geven. Dank u wel, voorzitter.
1: Dank de heer Lohman, VVD. Ik kijk naar de fractie van de CPB en ik denk dat ik mevrouw Stolter aan het woord geef.
15: Dank je wel, voorzitter. En ook dank aan het college voor dit nette stuk. Mooi om te zien dat het hergebruik van de bestaande units ook wordt overwogen. En ook dank aan mevrouw Driessen voor het inspreken. Allereerst willen we even onze waardering uitspreken voor die leerkrachten. Die proberen creatief om te gaan met de huidige situatie. En ook te kijken naar de ruimte. Het gebruik van de personeelskamer, dat vergt veel van leraren. Tegelijkertijd laat het ook zien dat de rekker dus echt een beetje uit is. Ook de CPB vindt het heel belangrijk dat er passende huisvesting voor onderwijs is. 8 jaar lang leren, spelen, rekenen, schrijven, maar ook 8 jaar lang kind zijn en je vormen tot wie je uiteindelijk wil zijn. Kinderen die over een aantal jaar zelf aan het roer staan. Wanneer school 7 tot 12 jaar in noodunit zit, is de kans dat een hele groep kinderen een groot deel van hun basisschooltijd in een noodunit opgroeit. En daarmee misschien ook gaat denken dat dit de norm is. De CPB vindt dat kinderen moeten kunnen opgroeien op een veilige plek die vertrouwd voelt en waar ze zich goed kunnen ontwikkelen. 7 tot 12 jaar vinden we daarom voor een noodunit echt een erg lange periode. Maar tijdelijk huisvesting kan prima werken als er een duidelijk eindpunt in zicht is. Dat zagen we bijvoorbeeld ook in Wanneperveen. Daar wist iedereen waar naartoe werd gewerkt. Een nieuwe school. Een vooruitzicht is er voor het puzzelstuk op dit moment nog niet. De CPB vraagt zich daarom af of 7 tot 12 jaar wel tijdelijk is. En vindt het daarom belangrijk om deze tijdelijke situatie wel echt tijdelijk te houden. En vooral vooruit te blijven kijken naar een definitieve oplossing. Wel overwegen daarom, afhankelijk van de beantwoording vanuit het college, een tussentijdse evaluatie naar een jaar of 6. Concreet zouden we dus graag van de wethouder willen weten, hoe kijkt het college aan tegen een periode van 7 tot 12 jaar tijdelijke huisvesting? Is een tussentijdse evaluatie na 6 jaar volgens het college überhaupt nodig? Of zijn er binnen de huidige plannen al evaluatie- en beslismomenten waar opnieuw naar de huisvesting wordt gekeken? En als die momenten er nog niet zijn, zou het college dan bereid zijn om zo'n evaluatiemoment wel vast te leggen? Dank u, voorzitter.
1: Dank u wel. Luid en duidelijk binnen de tijd. Ik kijk naar de fractie van de VPRO. En wie mag ik daarvoor het woord geven? De heer Post, aan u het woord.
16: En dank u wel, voorzitter. Al met al heel de verhaal. Er is al veel gezegd. Wij vinden het goed dat er op deze wijze wordt meebewogen met de groei van het aantal leerlingen. Op dit moment hebben wij geen aanvullende vraag. Tot zover.
1: Dank u wel. Kort maar krachtig. Ik kijk naar de fractie van BGL, mevrouw Klein.
17: Wolterink.
1: Iets met mijn bril, sorry. Mevrouw Klein-Wolterink.
17: Dank, voorzitter. Ja, de basisschool in Tuk, het puzzelstuk, heeft inderdaad bestaanswaardigheid bewezen. Voorziet duidelijk in een grote behoefte in Tuk. En de school is al enigszins op de groei gebouwd, maar dat blijkt bij lange na nog niet voldoende. We hebben nu 130 leerlingen en in de stukken stond, als je naar het verzorgingsgebied kijkt, dan kijken we naar 220 kinderen in potentie. Nou, wordt nu gekozen voor een gefaseerde oplossing. Anderen hebben dat ook al gezegd. Wij hikken ook wel wat aan tegen een noodunits voor 7 tot 12 jaar. Dus we willen daar graag wel een toelichting op van de wethouder. En ook hoe die noodunits er dan uitzien. Zijn dat units die geschikt zijn, die functioneel, fatsoenlijk, veilig, gezond en comfortabel zijn voor leerlingen en leerkrachten? We hebben ook wat twijfels over het hergebruik van de units in Wanneperveen. Dus daar krijgen we graag ook wat toelichting op over de kwaliteit van die units. Een vraag is af, is er ook nog gekeken naar andere opties? Er werd net ook al even genoemd van, er zit nu een deel in het dorpshuis. Is er ook gekeken naar uitbreiding binnen het huidige gebouw? En dat bedoel ik dus school inclusief het dorpshuis, om wat vaart te kunnen maken. Dan hebben we nog een vraag, dat hangt hier wel een beetje tegenaan. Er wordt ook gesproken over de herijking van het IAP. Dat lijkt ons heel belangrijk dat dat gaat gebeuren. En werd net ook al even gemeld, bij allerlei andere scholen hebben we ook noodunits. Wij zouden graag weten, zijn er afspraken of hebben we daar beleid op hoe lang een noodunit eigenlijk gebruikt wordt als noodunit? En tot slot, wij begrijpen dat de snelheid geboden is. En voor ons is dat wel tijdelijk met noodunits, maar we vinden kwaliteit en comfort en fatsoenlijke huisvesting op niet al te lange termijn ontzettend belangrijk. Tot zover, voorzitter.
1: Dank u wel, fractie BGL, mevrouw Woltering. Ik kijk naar de fractie van het CDA. Mevrouw Hilbink, aan u het woord.
6: Dank u wel, voorzitter. Ook het CDA staat positief tegenover het voorstel. Niet omdat tijdelijke huisvesting op zichzelf wenselijk is, maar omdat de sterke groei van puzzelstukken laat zien dat de school voorziet in een behoefte. Of niet voorziet in een behoefte. Dat is goed nieuws voor Tuk en ook voor de leefbaarheid van het dorp. Dat de school zo snel gegroeid is, had niemand kunnen voorzien. Toen wij op Tuk woonden, was er nog helemaal geen school. Met de plannen van meer dan 400 woningen op Tuk te bouwen zal de groei van het aantal leerlingen zeker doorzetten. We begrijpen ook dat het college nu kiest voor een tijdelijke uitbreiding met twee lokalen. Maar de kinderen verdienen een veilige leeromgeving en het gebruik van het dorpshuis en de personeelskamer, die nog blijvend zal zijn, als lesruimte kan geen structurele oplossing zijn. Wel vragen wij het college nadrukkelijk om scherp te kijken naar de kosten. Kan gebruik gemaakt worden van bestaande vrijkomende units, bijvoorbeeld uit Wanneperveen? Dat zou erg mooi zijn, maar ook daarbij moet wel gekeken worden naar de kwaliteit van de units. Voldoet deze aan de eisen die gesteld mogen worden aan een veilige omgeving voor kinderen? Voorzitter, de kern van dit voorstel zit voor het CDA niet in de noodunits, maar in de structurele oplossing die hier achter schuil gaat. In het IAP is hier niet in voorzien. Daarom doen wij een duidelijke oproep aan het college om versneld werk te maken van de actualisatie van het IAP, zodat tijdig keuzes gemaakt kunnen worden over een definitieve uitbreiding van de school. Tot slot hebben we dus een paar vragen aan het college. Op basis van welke leerlingprognose concludeert het college dat tijdelijke lokalen, dat deze twee units, voldoende zijn? Wanneer kan de raad een concreet voorstel verwachten voor een definitieve uitbreiding van de school? Is het college bereid versneld te starten met de actualisatie van het IAP en met een voorstel te komen aan de raad voor een definitieve uitbreiding? Hoe wordt de ontwikkeling van de onderwijsvoorziening gekoppeld aan de geplande woningbouw in Tuk, zodat de capaciteit tijdig kan meegroeien? Met die opmerkingen en antwoorden die wij graag tegemoet zien, kunnen wij wel instemmen met het voorstel om tijdelijke units te realiseren. Dank u wel, voorzitter.
1: Mevrouw Hilbink, CDA, dank. Het is mooi dat de tijd u geschonken door bijvoorbeeld ProHoVo keurig wordt ingenomen. Keurig. Ik kijk naar de fractie van Forum voor Democratie en ik ga weer naar die bordjes kijken die ik vanaf hier niet zien kan. Meneer Wachman, ik zal het niet weer fout doen. Aan u het woord.
10: Bedankt, voorzitter. Voor onze fractie is het duidelijk. Puzzelstuk heeft extra ruimte nodig. En zoals mevrouw Driessen heeft gezegd, is de school nu echt op zijn max. Eigenlijk eroverheen. Het voorstel gaat uit van twee noodunits. Tegelijkertijd verwachten we dat de gemeente verdere groei en wordt er gesproken over bijna 400 woningen in Tuk. Dan is onze eerste vraag eigenlijk heel duidelijk. Zijn twee noodunits straks daadwerkelijk genoeg? Of staan we hier over een jaar of twee jaar weer om dit weer opnieuw te bespreken? Daarnaast worden voor deze units tijdelijk gepresenteerd, terwijl ze mogelijk 7 tot 12 jaar blijven staan. Dan vragen wij ons af, wanneer houdt tijdelijk eigenlijk echt op tijdelijk te zijn? En als de kinderen en leerkrachten hier mogelijk 12 jaar van gebruik moeten maken, dan verwachten wij ook dat deze units van goede kwaliteit zijn. Goed geïsoleerd, goed geventileerd, schoon, comfortabel, echt mooie klaslokalen. Aan welke kwaliteitseisen moeten deze units voldoen? En zijn deze eisen afgestemd op zo'n lange gebruiksduur? Voor onze fractie is het daarnaast van groot belang dat er niet jarenlang alleen maar met tijdelijke huisvesting wordt gewerkt, maar dat we zo snel mogelijk toegaan naar permanente uitbreiding van het gebouw. Kan het college toelichten of hier al eventueel plannen voor zijn of hoe lang dit zou kunnen duren? En tot slot, de kosten. Voor de nieuwe units worden €475.000 geraamd. Tegelijkertijd wordt gekeken naar hergebruik van al units uit Wanneperveen, waarmee volgens het voorstel ongeveer €200.000 kan worden bespaard. Maar ook dan hebben we het nog steeds over een fors bedrag voor tijdelijke huisvesting. Waar zijn deze bedragen op gebaseerd? Waarom wordt nu al gezegd, we kijken naar nieuwe units, terwijl hergebruik nog een serieus moet worden onderzocht? Voorzitter, goed onderwijshuisvesting vinden wij belangrijk. En juist daarom willen we voorkomen dat we veel geld uitgeven aan tijdelijke huisvesting, terwijl we misschien moeten kijken naar echt permanent.
1: Dank u wel, Meneer Wachtman, vraag voor de democratie. Ik kijk naar de fractie van D66. Mevrouw Molenaar, aan u het woord.
7: Dank, voorzitter. Allereerst complimenten voor het bestuur van het dorpshuis en van de school. Voor een goede samenwerking. Dat ze elkaar steeds weer weten te vinden en de zaken beter op te lossen. Ook complimenten aan het team die onder deze omstandigheden, dus het ontbreken van de teamkamer, dat ze daar zonder moeten doen. Mijn vraag aan het college is ook dan ook, had het college niet eerder kunnen ingrijpen en starten met nieuwbouw? De toezegging van 2 noodunits lost het probleem niet op. De school maakt nu al 3 jaar gebruik van de ruimte in het dorpshuis en de lerarenkamer zonder enig perspectief op een permanente oplossing. Het college rekt nu tijd door te spreken over het huren van noodunits voor 7 tot 12 jaar. Wat is hiervan de kwaliteit als ze al geruime tijd zijn gebruikt van de Perveen? En vergeet ook niet, het puzzelstuk heeft al een hele slechte ervaring met langdurig gebruik van noodunits. Ik zou graag willen dat de wethouder dit toelicht. Voorzitter, onze fractie vindt dat de school nu een concreet en toekomstbestendig perspectief verdient. 2 units voor een periode van 7 tot 12 jaar is geen oplossing. Dat is sjovelen. Een echt perspectief betekent duidelijkheid. Wij willen vandaag van het college horen wanneer de schop daadwerkelijk de grond in gaat. Dank u, voorzitter.
1: Dank u wel, fractie D66. Ik kijk naar het college. Want er liggen een 5-tal richtingen die het college mag beantwoorden. Ondertussen komt de wethouder Bunt naar voren. Het gaat met name om het momentum, waarom nu pas of al. Hoe tijdelijk is structureel en hoe structureel is tijdelijk? Is het voldoende groot en op waar is dat gebaseerd? Ook kijken naar de leerlingenaantallen. Hoe fatsoenlijk en kwalitatief goed zijn deze noodoplossingen als het noodoplossingen worden? En kunt u nader duiding geven op de kosten? Dat is een grosso modo waar u voor staat vanavond. Wethouder, aan u het woord.
18: Ja, dank u wel, voorzitter. En dank aan de raad voor alle vragen. En ook het meedenken in de oplossingsrichting. Er ligt inderdaad een voorstel voor tijdelijke huisvesting. De school in Puzzelstuk staat sinds 2022. Destijds was ik ook nog onderdeel van uw raad. En weet ik nog dat we met z'n allen zeiden, we moeten die school in Puzzelstuk in Tuk bouwen. Maar we moeten ook niet voor leegstand bouwen. Dus de politieke discussie was toen nog heel anders. En dat werd ook wel gememoreerd vanavond. Hè? Dus dat die groei zo enorm zou zijn. En dat de school nu al aan zijn max zit. Of misschien zelfs wel al iets erover. Dat hadden we toen ook nog niet voorzien. Dus de school staat er nu 4 jaar. En we zien nu dat het nodig is om een tijdelijke huisvesting daarbij te realiseren. En we zien ook dat er een structurele oplossing nodig is. Een aantal van u heeft dat ook gezegd. En dat delen we ook met elkaar. En dat hebben we ook aan het schoolbestuur bevestigd. Wij zien die noodzaak. Een aantal van u heeft gevraagd van waar is die prognose op gebaseerd. Nou, we kijken natuurlijk naar het aantal kinderen wat in Tuk woont. En we kijken naar de woningbouw, de beoogde woningbouw in Tuk. En we weten wat de plannen zijn om daar te gaan bouwen in de toekomst. En dat betekent ook dat we toe moeten werken naar een structurele oplossing en een uitbreiding van de school. En we schatten op dit moment in dat dat best zou kunnen. Maar we moeten dat natuurlijk in samenhang in dat gebied van Tuk, ook met de gebiedsontwikkeling van Tuk, moeten we gaan kijken hoe dat eruit ziet. He, dus als we een structurele oplossing willen, dan kan dat niet met ingang van volgend schooljaar. Dus die schop in de grond, dat kan ik u niet zeggen. Wat ik u wel kan zeggen, 2 dingen. Is dat we het IHP gaan herzien, het Integraal Huisvestingsplan. Daarover is al contact met een partij. En daar gaan we op korte termijn mee aan de slag. Korte termijn is volgend jaar. Begin volgend jaar. Dan start de herziening van het IHP. Daarin zullen we ook de fasering opnemen over de structurele oplossing voor Tuk. En dat doen we ook in samenhang met die gebiedsontwikkeling die er is in Tuk. En waarvoor we in de begroting ook geld zullen reserveren. Dus in die samenhang gaan we dat zien. U heeft gevraagd naar de tijdelijke huisvesting die we nu in Vanneperveen zien. We zien daar een kans voor circulair gebruik. Die hebben we niet meer nodig, want de school in Vanneperveen wordt opgeleverd. Dat is natuurlijk goed nieuws. Er is een voorziening, nou, zouden we die kunnen gebruiken? Ja, mits en alleen dat kwalitatief goede huisvesting is. En dat heeft een aantal van u ook gezegd en dat deel ik ook helemaal. En dat onderzoek loopt op dit moment. Dus we verwachten op hele korte termijn eigenlijk wel al duidelijkheid over. Dat moeten voorzieningen zijn waar kinderen, en dat zijn niet Dat zijn gewoon goede voorzieningen waar kinderen echt les in kunnen krijgen. En wat wel op zo'n termijn, zoals ook genoemd in het voorstel van 7 tot 12 jaar, waar dat ook echt kan. U heeft gevraagd, wat is normaal voor zo'n noodunit? Dat is een tijdelijke huisvestingsvergunning van circa 10 jaar. Daarvoor staat het daar in principe. We gaan eigenlijk ook gelijktijdig met dat we nu die tijdelijke huisvesting realiseren, gaan we ook aan de slag met het toewerken naar een structurele oplossing. Dus ik denk dat ik daarmee al een heleboel van uw vragen heb beantwoord, voorzitter. Oh, nog één opmerking, denk ik. Waar is de prijs op gebaseerd? Dat was een vraag van Forum. Er is een offerte opgevraagd via het schoolbestuur voor die nieuwe units. Dus daar baseren we deze kostprijs op. Op dit moment zijn dat in Wanneperveen gestapelde units. Dus dat betekent ook dat we met de beperkte ruimte die er is, dat we die zo optimaal mogelijk inzetten. Als we nieuwe moeten kopen, ook dan zullen we kijken naar zo efficiënt mogelijke inpassing van die units.
1: Dank u wel, wethouder. Ik zie een nadere aanvullende vraag, verduidelijking van de heer Lohman, fractie VVD.
14: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik had de wethouder natuurlijk een beetje uitgedaagd om iets te zeggen over die totaal aantal leerlingen in Steenwijk Omsteek. Want op basis daarvan zouden we toch eigenlijk genoeg klaslokalen moeten hebben. En ik snap ook wel dat waterbedeffect van de ene school groeit wat, de andere krimpt wat bijvoorbeeld. Mevrouw Driessen gaf ook aan van de school in de nabijheid van het dorp. Nou, kunnen we ons volledig in vinden. Tegelijkertijd zien we natuurlijk dat de kinderen uit Kornputkwartier bijvoorbeeld naar het centrum fietsen. Dat is al snel 2 kilometer. Ja, vanuit Tuk 2 kilometer fietsen zit je ook in heel Steenwijk. Dus u zegt ook IAP herzien. Ja, ik zou toch dat haakt hier wel direct op in. Van, hoe ziet u dat? Want ja, we kunnen een heel IAP herzien, maar als we gewoon naar de aantallen kijken, ja, dan is dat toch gewoon in lijn met zoals het 10 jaar geleden was.
1: Wethouder.
18: Nou, voorzitter, er zijn eigenlijk 2 dingen over te zeggen. De ene is inderdaad thuis nabij onderwijs. Hè. Dus dat is denk ik een belangrijk uitgangspunt waarom we nu ook voor TUC in elk geval moeten kiezen voor deze oplossing. Maar als uw vraag is, gaat eigenlijk ook wat breder. Waar we naartoe werken, en dat heeft u in de Stadsvisie Steenwijk ook gezien, is dat we eigenlijk toe willen naar clusters van scholen met ongeveer 200 leerlingen. Dat is waar we naartoe werken. Waarbij we ook wat flexibeler worden in dat we niet aldoor dit soort oplossingen moeten kiezen. Dus dat iets meer flexibiliteit biedt. En ook in de bouw van scholen, en dat zult u straks ook zien in bijvoorbeeld Sint-Jansklooster, houden we rekening met dat we ook wat flexibeler kunnen bouwen. Dus we proberen daar zeker op te anticiperen. Realiseert zich ook, er zijn ook wel scholen, de Emma-school bijvoorbeeld is al verdwenen. Dus die kunt u niet meer meetellen in de ruimte. Ja.
1: Helder, ik kijk naar de fractie van D66, mevrouw Molenaar.
7: Ja, dank, voorzitter. Wethouder, kunt u ons meenemen in het proces van een school komt in de knel, er moeten noodunits geplaatst worden. En hoe snel gaat men dan over tot daadwerkelijke bouw van het oplossen van het probleem?
1: Wethouder, wanneer staan ze er?
18: Sorry?
1: Wanneer staan ze er? Heel concreet.
7: Wanneer komt de school er te staan?
1: Helder.
18: Ja, wat ik u net ook aangaf, we moeten dat zien met de gebiedsontwikkeling in Tuk. We hebben daar nog een klein beetje grond. We zullen dat moeten doen met de omgeving. Dat vraagt eerst wel een zorgvuldig plan. Dus ik kan niet zeggen, dan en dan komt die structurele oplossing. Maar ik zie ook de noodzaak voor een structurele oplossing. Ik zie dit echt niet als een permanente oplossing. En dat hebben we ook in het stuk gezet. U zult dat ook terugzien in het IAP wat we gaan herzien. Is dat voor ons ook prioriteit heeft om echt aan de slag te gaan met die structurele oplossing. Dus daar kunt u van op aan.
1: Dank. Fractie Forum voor Democratie, de heer Wachtman. Heb ik hem goed?
10: Ja, correct. Dank u wel, voorzitter. We hebben nog vragen. Eén is niet beantwoord. Waarom is er gekozen voor 2 units? Terwijl er eigenlijk dus als het dorpshuis wegvalt, er al een gebrek is. Ook al heb je er 2. Is het mogelijk ook dat we de offerte krijgen? Die is gemaakt over de units, de kosten daarvan.
1: Wethouder.
18: Voorzitter, u heeft ook de inspreker gehoord. En met deze 2 units lossen we het probleem op de korte termijn in elk geval op. Dus daarmee voldoen we daaraan. Ook zullen we op de korte termijn ook nog kijken binnen de school of daar nog mogelijkheden zijn om ruimte bijvoorbeeld efficiënter in te delen. Dus dat draagt misschien ook nog bij. Uw vraag over de offerte, die neem ik even mee. Dat kan ik u zo niet toezeggen.
1: Helder. Dus nog geen nee, hè? Dus.
10: Nee, geen nee, maar u vraagt om een, nou ja, het budget eigenlijk als het ware. En het niet in kunnen zien van een offerte is dan wel een dingetje. Dank u wel.
1: Volgens mij heeft u een toezegging van de wethouder in de zaak dat hij dat die vraag meeneemt. Waarvoor dank. Ik kijk nog even de kring rond. Mevrouw Hilbink, CDA.
19: Dank u wel, voorzitter. Ik hoor de wethouder zeggen dat er in het IAP en de herziening van de IAP ook gekeken wordt naar meer de verspreiding of herindeling van de schoolgebouwen. Dus de verdeling van het aantal leerlingen over de schoolgebouwen, dus meer dan 200 leerlingen. Is daar ook al in meegenomen dat ook bijvoorbeeld de Johan Vriese school ook dat karakter gaat krijgen? Dat daarmee ook het Koninputkwartier meer voorzien wordt. En als ik dan op de reactie van de heer Lohman in ga van het afstand fietsen, dat daar ook meer naar de kernen wordt gekeken.
1: Met al de bunt.
18: Ja, voorzitter, ik denk dat deze vraag wat buiten het bestek van dit voorstel valt. Dus u zult ook de Johan Vriese terugzien in het IAP. En we doen nu elk half jaar een update. Hè? Daar heeft u net voor de zomer ontvangen, waarbij we eigenlijk voor elke school aangeven wat de stand van zaken is en hoe we verder gaan. Dus ik hoop dat u daarmee goed geïnformeerd bent.
1: Dank u wel. Zonder te kijken, fractiestem, de heer Holterman.
13: Dank u wel, voorzitter. Een paar punten nog. We hebben volgens mij van de wethouder niet gehoord waarom we graag weten, zeg maar, wat de inbreng is destijds is meegenomen. Waarom de inbreng niet destijds meegenomen. Waarom de actiegroep niet als gesprekspartner is bij betrokken. En op welke wijze de huidige leerlingprognoses, kabinetsrekening, tot stand zijn gekomen. Wat is daar de reden van?
1: Met alle punt.
18: Ja, de omvang van de school is destijds gebeurd op de prognoses die er toen waren. Dat waren andere prognoses dan die er nu zijn. Die prognoses die hadden hele andere aantallen. We hadden eerder geen school. De discussie lag ook heel anders. En er waren diverse partijen die daar ook verschillende opvattingen over hebben. Nou, destijds heeft uw raad ook goedgekeurd dat we voor deze grootte gaan bouwen. Nu liggen er andere prognoses. Die heb ik u eigenlijk net laten zien. Hoeveel kinderen wonen er in Tuk? En wat is de beoogde woningbouw? En daarop zullen wij ook toewerken naar de structurele oplossing. Voor de toekomst, voor het puzzelstuk.
13: Oké, dank. En dan, ik hoop dat ze dan schriftelijk kunnen beantwoorden dan. Als u daar een akkoord mee gaat, als u toezegt. De financiële onderbouwing, zowel van de nieuwe units van die 475.000 euro. We willen graag de begroting van hebben, waar dat is op gebaseerd. En met zeg maar de units uit de Wannepeveen, dat 2 ton scheelt, is 275.000 euro. Willen we graag daar ook een onderbouwing van hebben, dat wij daar een goed besluit kunnen van overnemen. En daarbij is nog eigenlijk de vraag van hoe oud de units zijn in Wannepeveen.
1: Wethouder, kunt u en wilt u een nadere duiding geven nu of op termijn voor
18: voorzitter,
1: de financiën?
18: Voorzitter, wij vragen u nu een krediet om die twee tijdelijke voorzieningen te realiseren. Nieuw, mocht het kunnen dat het circulair kan, we kunnen die units zijn goed genoeg kwalitatief om die te gebruiken, dan zullen we dat doen. Maar alleen als dat kwalitatief genoeg kan. Daar zitten verschillende kosten aan. Daar moeten we nog naar kijken, want dat heeft ook met transport te maken, et cetera. Dit inzicht kan ik u op dit moment voor de besluitvorming zeker nog niet geven. Als het gaat, u mag er ook op vertrouwen dat het bedrag wat genoemd staat, dat geldt eigenlijk ook wel voor de vraag die net gesteld werd door Forum, dat die bedragen gebaseerd zijn op realistische inschattingen.
1: Laatste aanvullende vraag, meneer Holterman, fractiestem.
13: Dan kom ik even bij mijn calculatie. Units verplaatsen kost ongeveer met kraan en dieplaters van Wannepeveen naar Tuk. Met plaatsen 8 uur kost 5.000 euro. Grondverbetering rond de 15.000 euro. Hoe kom je in vredesnaam met tweedehands units op 275.000 euro? Al met al, we zijn voor een schooluitbreiding van Tuk. Dat is een ding dat zeker is. Maar hoe kom je op dat bedrag? En daarom willen wij graag een financiële onderbouwing voor 10 oktober graag op papier staan.
1: Wethouder, nog een laatste reactie op deze uitdagende tweede vraagstelling.
18: Nou, voorzitter, dat is niet de vraag die voor ligt. De vraag die voor ligt is eigenlijk het krediet wat u geeft om überhaupt die tijdelijke voorziening te kunnen realiseren. Dat is het totaalbedrag wat in het voorstel genoemd is. Dat is wat wij u vragen. Dat is gebaseerd op een offerte. U mag ervan uitgaan dat wij realistische inschattingen maken. En dat ligt nu voor.
1: Helder. Ik kijk naar de fractie van de CPB en ik kijk ondertussen rond. Ik denk dat dat de laatste vraag is aan de wethouder. Laatste vraag. Mevrouw Stotter.
15: Voorzitter, dank je wel. Goed om te horen dat het IAP dan ook

0: echt langere adem nodig hebben, omdat dat samenhangt met de ontwikkeling van TUC. Hè. Dus als u zegt, ik weet niet meer precies de termijn die u aangaf, maar over 3 jaar bijvoorbeeld een moment is, dan is dat hartstikke realistisch, want ik verwacht dat we dan zeg maar zeker al duidelijkheid hebben over waar die structurele oplossing naartoe gaat.
1: Dank u wel, helder. Ik kijk even nog als laatste, meneer Olderman, fractiestem.
2: Ja, dank u, voorzitter. Het triggert mij toch een beetje. De wethouder die zegt in vertrouwen, dat zal zo zijn, dat zal ook zo zijn. Maar een raad is een controlerende factor, zeg maar. En ik denk dat een raad recht op heeft als hij erop vraagt, zeg maar, om een financiële onderbouwing. Dus ik vraag nog 1 keer aan de wethouder. Kunnen wij voor de 10e, als alles al bekend is en al, kunnen wij voor de 10e oktober een financiële onderbouwing krijgen op die kosten? Zowel 275 als 475.000 euro.
1: Wethouder, ik heb hem wel gehoord, maar misschien mag u nog een keer aangeven.
0: Nou, voorzitter, als het goed is, heeft u mijn antwoord gehoord.
1: Dank, wethouder. Kijkend naar u als raadsleden, dank u wel. Met de toezeggingen die zijn gedaan in een politieke markt op actualisatie van het IAP, waarbij ingegaan wordt op kosten, op rijkwijde van het IAP als het gaat over gebiedsdekking, want dat hoor ik hier ook terug. En met de toezeggingen die zijn gedaan op de tijdelijkheid, hoe tijdelijk is het, kan ik constateren dat dit als, ik ga het toch proberen, als hamerstuk naar de raad kan. Meneer Holterman, fractiestem.
2: Wij houden graag het bespreekstuk. Wij wachten steeds op het antwoord van de wethouder.
1: Dan gaat hij als bespreekstuk naar de raad. Dank u wel. Goed. Kijkend naar de agenda, maar vooral naar mevrouw De Vries. Zeg ik dat goed? Mevrouw Driessen, heeft u nog behoefte aan een reflectie van maximaal 2 minuten op hetgeen u nu gehoord heeft vanavond? Welkom.

0: Nou, allereerst ben ik blij om te horen dat iedereen de noodzaak van de uitbreiding van de school serieus neemt. 7 tot 10 jaar vinden wij ook erg lang. En ik denk dat wel duidelijk is geworden dat structurele uitbreiding van de school heel belangrijk is. Wat nog niet genoemd hier is, en wat denk ik wel belangrijk is, is dat Tuk behoorlijk vergrijsd is. En er komen woningbouwplannen. Maar ik verwacht ook dat er een zekere doorstroom plaats zal vinden, omdat de wijk vergrijst. En dat zorgt voor een demografische effect. Dus misschien is dat ook nog iets om mee te nemen in de besluitvorming. Dank u wel.
1: Dank u wel. Mevrouw Driessen. Waarvan akte? Bespreekstuk naar de raad. Wij gaan door met het volgende agendapunt, zoals vastgesteld, 5.3. Daar zijn naast een tweetal binnengekomen inspraakbijdragers van de familie Jongman en de heer komt er ook een viertal insprekers. Die geven eerst het woord. En ik wil verzoeken of de heer De Laat van de trainingsgroep Survivor in Vollenhoven naar voren wil komen. Meneer De Laat, aan u het woord. U kent het systeem.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Goedenavond. Genoeg over onderwijs, huisvesting, zou je haar zeggen, maar niets is minder waar. Precies de reden waarom ik hier een kleine anderhalf jaar geleden ook stond. De nieuwbouw van de voorgenomen nieuwbouw van de school in Vollenhoven. En de verplaatsing van onze Survival Run vereniging naar Van Achter de Burgt. Mijn boodschap was toen eenvoudig. Wij begrijpen dat er keuzes gemaakt moeten worden voor de toekomst van Vollenhoven, maar zorg er als gemeente voor dat de survival niet het kind van de rekening wordt. We zijn inmiddels een heel stuk verder. Er ligt nu een concreet voorstel. Er ligt een locatie aan de Voorst, een uitgewerkt plan, en het college stelt u voor om de benodigde middelen beschikbaar te stellen. En daar wil ik mee beginnen. Wij waarderen dat. Er is door de ambtenaren en betrokken verenigingen hard gewerkt om tot hier te komen. Het laat zien dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en serieus werk maakt van de verplaatsing. En eerlijk is eerlijk, als vereniging zien wij ook kansen voor een nieuwe locatie. Meer ruimte, mogelijkheden om te groeien en zelfs de mogelijkheid om onze sport met verschillende disciplines uit te breiden. De nieuwe locatie kan dus een mooie stap voorwaarts betekenen.

0: Maar juist omdat we inmiddels zover zijn gekomen, wil ik graag vanavond opnieuw aandacht vragen voor onze grootste zorg. Die zit niet zozeer in het financiële plaatje, maar in de vraag of we de eindstreep ook daadwerkelijk en binnen afzienbare tijd gaan halen. Voor de nieuwe locatie is een planologische procedure nodig. De provincie staat positief tegenover deze locatie, maar er is nog geen zekerheid. Die komt pas bij het doorlopen van de BOPA-procedure die naar verwachting ongeveer een jaar duurt. Daarnaast zijn de direct omwonenden nog niet, of in ieder geval beperkt, betrokken. Echte participatie moet nog plaatsvinden. Onder andere over verkeer, parkeren, verlichting, geluid, gebruikstijden, veiligheid, groen en water. Wij begrijpen heel goed dat mensen die naast een nieuwe sportvoorziening komen te wonen vragen en zorgen kunnen hebben. Als vereniging willen we een goede buur zijn. Dat zijn we nu ook. Achter de Burcht hebben we jarenlang goede verhoudingen gehad met onze omgeving. Maar tegelijkertijd kunnen wij niet in een situatie terechtkomen waarin we ervan uitgaan dat er een nieuwe locatie komt, terwijl later blijkt dat de planologische of maatschappelijke haalbaarheid toch onder druk staat. Want dan hebben we een probleem. Onze vereniging kan geen periode zonder trainingslocatie overbruggen. Daarom vraag ik u om vanavond verder te kijken dan alleen het kredietbesluit. U vraagt de gemeenteraad om 2,3 miljoen aan incidentele middelen en structureel extra geld beschikbaar te stellen, en dat is een fors bedrag. Maar voor ons is de belangrijkste investering niet alleen financieel. Het is een investering in de toekomst van de scholengemeenschap en het verenigingsleven van Vollenhoven. We hebben als vereniging onze verantwoordelijkheid genomen. We hebben ingestemd met de verhuizing. We zien kansen op de nieuwe locatie. We hebben 50.000 euro aan eigen inzet toegezegd. Onze vrijwilligers staan klaar en we willen meedenken met de omgeving. Maar wij vragen wij ook iets voor terug. Blijf als gemeente uw verantwoordelijkheid nemen voor datgene wat wij als vereniging niet kunnen beïnvloeden. Wij kunnen een survival run baan bouwen en we kunnen vrijwilligers leveren en zelf werkzaamheden organiseren. Maar wij kunnen geen omgevingsplan wijzigen. Wij kunnen geen provincie aan boord houden. En wij kunnen geen zekerheid geven over de uitkomst van participatie. En dat kunt u als gemeenteraad en college wel. Daarom zou ik u willen vragen om dit besluit niet te zien als het eindpunt, maar als het moment waarop zich opnieuw committeert aan het vervolg. Als u vanavond het geld beschikbaar stelt, dan zorg dan ook dat de survival gedurende het hele proces perspectief houdt. En dat betekent wat ons betreft een voortvarende planologische procedure, een goede en tijdige afstemming met de provincie en het waterschap, een serieuze participatie met omwonenden en meedenken in zorgen over bijvoorbeeld verkeer, geluid, verlichting, de begraafplaats en het behoud van natuurwaarden. Maar participatie moet wat ons betreft niet betekenen dat aan het einde van het traject pas wordt vastgesteld of deze locatie wel of niet geschikt is. Laten we vanaf het begin samen zoeken naar de inrichting waarmee de survival kan functioneren en waarmee de omgeving zo goed mogelijk wordt meegenomen. Zorg voor een zorgvuldig en voortvarend proces. Hou de continuïteit van onze vereniging gedurende het hele traject overeind. En zorg ervoor dat wanneer wij straks afscheid nemen van onze huidige baan, er daadwerkelijk een nieuwe, toekomstbestendige plek beschikbaar is waar onze vereniging verder kan. Eigenlijk precies wat u als raad 1,5 jaar geleden unaniem heeft uitgesproken met het aangenomen amendement. Want de survival is voor ons veel meer dan een stuk terrein met obstakels. Het zijn circa 250 leden die hier samen sporten. Het zijn kinderen die hun eerste survival run ervaring opdoen. En het zijn vrijwilligers die jaarlijks samen een evenement neerzetten waar heel Vollenhoven trots op mag zijn. Het is een vereniging die al meer dan 25 jaar onderdeel is van Vollenhoven. 1,5 jaar geleden vroeg ik u om te voorkomen dat de survival het kind van de rekening zou worden. En vanavond staan we op een ander punt. Er ligt een serieus plan, er ligt geld, er is een locatie, er liggen kansen. Laten we nu samen met de gemeente en de gemeenschap voor zorgen dat het ook daadwerkelijk werkelijkheid wordt. Dat we niet alleen hebben bedacht, maar dat het ook daadwerkelijk voor elkaar gaan krijgen. Wij hebben vertrouwen in u als gemeente en we gaan dit traject graag samen verder aan. Maar we willen het ook samen afmaken. Dank u wel.
1: Meneer De Laat, dank u wel voor uw duidelijke oproep en betoog. Het gaat om tempo en voortvarendheid. Ik kijk even rond, zijn er aanvullende vragen aan de heer De Laat? Ik geef het woord aan de heer Put van fractie Pro.
2: Ja, bedankt voor de inbreng. U had het net over 250 leden, bestaat de club, bestaat de vereniging. En ik heb ook gehoord dat er een ledenstop is. Klopt dat op dit moment?
1: Meneer De Laat.
0: Ja. Een ledenstop klinkt altijd zo zwaar. Wij zitten echt aan onze grenzen qua maximale inzet en bezetting en gebruik van de baan. 'S Avonds op de vaste momenten dat er getraind wordt, is de baan eigenlijk vol. En is er niet of nauwelijks mogelijkheden om extra leden toe te voegen aan de vaste trainingsmomenten.
2: Oké. Nog een vraag, Mart?
1: Meneer Put.
2: Ja, wat zijn de prognoses voor de vereniging? Als die uitbreiding door zou gaan?
0: Ja, groei.
2: Ja, groei, maar...
0: Ja. Maar dat is zo klaar als een klontje. Kijk, er zijn woningbouwplannen rondom Vollenhoven. Industrieterreinen worden daar worden uitgebreid, zeg maar, aan de andere kant van het water in Marknesse. Daar is een bultwerkgelegenheid. Dus dat daar extra leden komen, dat staat als een paal boven water. En dat is precies de reden waarom er een grotere school nodig is.
1: Okay. Helder, dank u wel.
2: Bedankt.
1: Anders nog iemand? Niemand? Aan de rechterkant. De heer Ter Horst, ik was te vermelden dat hij weer toegetreden was tot de raadzaal bij deze. Aan u het woord, meneer Ter Horst.
3: Ja, dank voorzitter en ook dank voor de inspreker. Een hele korte feitelijke vraag. Klopt het dat u al anderhalf jaar met de gemeente in gesprek bent over dit plan? En dat er nu uiteindelijk een plan uitgekomen is, daadwerkelijk een locatie. Maar klopt het dat dit al anderhalf jaar loopt?
1: Meneer de Raad.
0: Al langer.
1: Helder, dank u wel. Dank u wel voor uw betoog. Ik kijk nog even naar links. Ja, excuus, ik...
4: Ja, geef niet.
1: Meneer Van Andel van de fractie Van Andel.
4: Ja, dank voorzitter. Dank wel ook inspreker dat u langs bent gekomen, dat u inspreekt. We hebben ook wel een korte vraag, want we hebben inderdaad ook een inspraakbijdrage gekregen van de palingrokerij, de omgeving. Hè. Die zegt ook van, nou, er is geen goed geuronderzoek gedaan. Die zegt ook van, dat gaat ook echt overlast geven op de survivalbaan, dat je eigenlijk daar niet eens goed kan sporten. Hoe is uw visie daarop in de nabijheid van een palingrokerij te gaan sporten? Heeft u daar een... zegt u van, nou, dat vinden wij wel acceptabel? Want het gaat over iets van 300 meter, geloof ik, waar de palingrokerij het over heeft. Of zegt u van, nou, die rook die valt wel mee, dat komt wel goed?
1: Meneer de Raad, hij valt een beetje buiten bestek van deze agenda, maar een korte reactie kunt u vast wellicht even geven.
0: Ja, persoonlijk lijkt me dat wel geen probleem.
1: Helder. Dank u wel. Dank voor uw bijdrage. U krijgt straks nog de gelegenheid om na afloop eventueel te reflecteren op de bijdrage van de fracties.
0: Dank u.
1: Dan wil ik graag naar voren roepen de heer Visser, voorzitter van de sportvereniging Vinno Vollenhoven, voor zijn betoog. Welkom, aan u het woord.
5: Ja, dank u wel, voorzitter. Toen we werden benaderd door... door de gemeente, door de ambtenaren, om mee te denken over het, in ieder geval het verplaatsen van het evenementterrein. We hebben gelijk gedacht van, daar staan we positief tegenover. Maar je snapt ook het belang van Vollenhoven dat het evenementterrein lokaal gevestigd wordt. En op onze parkeerplek is dan ook de meest logische locatie. Dus wij zijn ook bereid om overal mee te werken. Dat hebben we ook vanaf het begin ook gedaan. Alleen heeft het wel wat invloed op ons sportpark, waar we niet voorbij moeten gaan. Dus we hebben een aantal dingen hebben al zeker besproken met betrokken ambtenaren. En we zijn in goed overleg, dat moet ik ook echt benadrukken. Maar vandaag ook wel hier om de raad te informeren over deze aanpassingen. Bijvoorbeeld het veld 1. Kijk, als de parkeerplaats 10 meter opschuift en groter wordt, moet ons veld 1 en ons hoofdveld ook 10 meter opschuiven. Dat heeft nogal wat aanpassingen nodig. De lichtmasten die geprivatiseerd zijn, die moeten verplaatst worden. En het hekwerk in de zuidwesthoek, als u weet hoe dat sportpark ligt, ja, dat staat nu tegen het fietspad aan. Door het opschuiven nog verder naar het zuiden, zien we dat die groenstroken compleet komen te vervallen. Dus het zijn even wat uitwerkzaken die wel goed doorgenomen moeten worden. Maar vooral die verlichting die opgeschoven moet worden op veld 1, maar ook op veld 4, ons tussenveld, het trainingsveld. Daar is naar ons idee nog onvoldoende duidelijkheid over. En zeker ook over de offerte die wij als club hebben overlegd met de ambtenaren. Want daar blijkt nogal wat verschil in te zitten. We hebben ook eigenlijk gekeken, hoe kunnen we dan als club meewerken, meedenken. Want de verplaatsing van de veldverlichting van veld 4 is nog niet meegenomen in deze offerte. We hebben ook geen toezegging gehad over die offertes, over het verplaatsen. Kijk, die veldverlichting is geprivatiseerd, dus dat moeten wij zelf aanvragen, zelf regelen. Maar geen duidelijke ja op de offerte gekregen. En dat baart ons wel wat zorgen. We hebben er wel vertrouwen in dat ook dat goed komt. Alleen we willen daar graag een toezegging op willen. Daarbij kan ik ook een toezegging van onze zijde doen. Ja, als wij dus een akkoord krijgen op die offerte, zijn wij bereid om het vernieuwen van de veldverlichting van veld 4... die kosten op ons te nemen als club. Omdat wij denken dat die verplaatsing wellicht niet meer helemaal goed komt en de masten dus vervangen moeten worden. Wat niet, nu niet in het plan staat, maar waar wij als club van zeggen, nou, dan, die kosten kunnen wij op ons nemen. Het verplaatsen van het veld heeft ook wel invloed op de situatie van het sportpark. Zeker het verplaatsen naar de zuidzijde. Wij stellen voor om bijvoorbeeld het veld ook nog een stukje naar de oostzijde op te schuiven. Alleen zou dat invloed hebben op de bomenrij die tussen veld 1 en 2 staat. Want die bomenrij, ja, dat zit ons nog wel aardig in de maag. We zijn met 4 vrijwilligers 4 of 5 weken bezig om alle takken, bladeren van het veld te ruimen. Omdat wij gebruik maken van een robotmaaier. We hebben ondertussen aardig wat wortelscharen van die bomen. Dus wij zien als club het liefst die bomenrij verdwijnen. Dat zou de druk op onze vrijwilligers aardig verlichten. Daarnaast hebben wij al jaren gesproken over een kunstgrasveld bij Veno. Ik weet dat dat afhankelijk is van de capaciteitberekening. Nou, daar zijn we van bewust, die capaciteit wordt niet overschreden. Dus dat is niet per se een reden voor een kunstgras. Alleen als je naar dit plan gaat kijken, kan het wel een hele mooie kans zijn voor de gemeenschap, maar ook voor Veno, om wel kunstgras te realiseren. Op het achterste veld, veld 3, zouden wij kunstgras kunnen realiseren, zodat in de tussentijd die verplaatsing van het veld kan plaatsvinden. Dat zou zorgen dat wij minder druk op onze leden hebben en eigenlijk alle capaciteit van de trainingsvelden kunnen behouden in diezelfde periode. Het kunstgrasveld trekken wij breder. Gemeenschap, Van Varen maakt gebruik van, Stichting Jij maakt gebruik van, de scholen komen straks tegenover die daarbij op ons veld kunnen gaan sporten. Dus het is niet alleen voor Veno, maar wij zien het belang van een kunstgrasveld eigenlijk meer voor de gemeenschap dan alleen voor ons als club.
1: Meneer Visser,
5: yes.
1: Wilt u de tijd in de gaten houden?
5: Dat ga ik doen. Concreet vragen we eigenlijk de raad om mee te nemen dat dit een, wat ons betreft, goed plan is, wat wellicht nog verder uitgewerkt zou kunnen worden. Maar vooral ook mee te denken met onze club. Wij proberen ook met de omwonenden en de ambtenaren zoveel mogelijk mee te denken in dit verhaal. We vragen eigenlijk om te denken om de bomenrij en te verwijderen. Maar vooral in gesprek te blijven met onze club en omwonenden om dit tot een goed succes te brengen. Dank u wel, voorzitter.
1: Dank u wel, de heer Visser. En ook voor de aanbeveling die u aan ons geeft. Zelfs als het gaat om het uitvoeringsniveau. Mooi. Ik kijk even de kring rond of er aanvullende vragen of opmerkingen zijn. De heer Lohman, fractie VVD.
6: Ja, dank u wel, voorzitter. En dank u wel voor het inspreken. Mooi om ook, net als bij de andere verenigingen, te zien hoe jullie de handen in elkaar slaan. Hè, om dit soort, maatschappelijke vraagstukken proberen op te lossen. En dat u daarin meedenkt. U zei wat interessants, en daar sloeg ik even op aan. U had het over eigenlijk een open sportpark. Hè. Stel dat er een kunstgrasveld komt, wilt u dat breder inzetten in de maatschappij. Dat sluit ook aan bij een landelijke discussie. Hè, wat je veel meer ziet, hè, dat je echt de sportvelden onderdeel maakt van de gemeenschap. Is dat nu ook al het geval? En is dat voor u ook echt een harde voorwaarde? Dat u zegt van, of zegt u van, dat vind ik in een bredere zin ook een goed idee vanuit de vereniging?
1: Meneer Visser, 2 duidelijke vragen.
5: Harde voorwaarden wil ik het zeker niet stellen. Zo hebben we er ook eigenlijk nooit in gestaan. Het is meer een wens die wij hebben om altijd te kunnen trainen, altijd te kunnen voetballen. En wij zien het nu als een kans voor ons club, omdat je een hoofdveld moet gaan verplaatsen. Wat dus wel ook veel vraagt van onze... het ligt er een beetje aan in welke termijn ga je dat doen. In welke termijn van het seizoen ga je dat doen. Dus daar zien wij de kans om alles door te kunnen laten gaan en tegelijkertijd voor de gemeenschap, maar ook voor onze kunstgras te realiseren.
1: Meneer Lohman, aanvullende reactie?
6: Ja, misschien heb ik mijn vraag niet helemaal duidelijk geformuleerd. Maar mijn vraag is eigenlijk, u stelt dan uw velden beschikbaar voor de rest van de gemeenschap, zeg maar. Doet u dat nu ook al, zeg maar? Heeft u een open sportbak beleid of houdt u het alleen voor de voetballers op dit moment?
1: Meneer Visser.
5: Nou, op dit moment werken wij dus samen met eigenlijk alle partijen in Valoven en kunnen zij gebruik maken van ons sportpark. Het is geen open sportpark, maar we staan altijd open voor alle partijen die er gebruik van willen maken. Zeker.
1: Helder. Ik kijk rond. Fractie D66. De heer De Vries.
7: Ja, dank voor uw woorden hierover. Ik hoorde veel positiviteit tot samenwerking in Vollenhoven. Waar ik wel benieuwd naar was, was... Want u stelde een aantal grenzen. Dit willen we in ieder geval duidelijkheid over. Wat moet in ieder geval aan het college moeten we duidelijk hebben? Hier stopt de grens van samenwerken voor ons als vereniging. Voor ons kan het dan niet meer. Dus waar moet het college niet onder gaan zitten qua grens?
1: Meneer Visser.
5: Het is niet per se zo dat wij een bepaalde grens stellen dat wij niet meer samenwerken. Dat zeker niet, want we willen eigenlijk overal wel aan samenwerken. Alleen het verplaatsen van de verlichting, wat ons echt aangaat, omdat het geprivatiseerd is. Daar hebben we op onze offerte die wij hebben aangegeven en doorgegeven, hebben wij geen akkoord. Dan kunnen wij op dit moment eigenlijk nog niet echt een toezegging op een offerte geven. En dat is het stukje wat er nog tussen hangt. Wel moet ik benadrukken dat de samenwerking gewoon prima verloopt. En dat we ook gewoon alles aan zullen doen om dit plan door te laten zetten. Dus het is niet een harde eis, er zijn geen grenzen. Maar wel even dat stukje benadrukt hebben.
1: Helder. Dank. Het mes ligt niet op tafel wat u betreft. Ik kijk even verder het rondje, anders wordt u voorlopig even bedankt voor uw inbreng. In deze ronde en krijgt u straks nog de gelegenheid. Ja. Mag ik naar voren roepen de heer Winter, voorzitter van Belangenvereniging Vollenhovenstad, oftewel de BVVS. Aan u het woord.

0: Waar staat je man? Kijk.
1: Nou ben ik iets beter te verstaan, merk ik. Goed. Voorzitter, leden van de raad. Mijn naam is Gert Winter. Ik sta hier als voorzitter van de belangenvereniging Vollenhoven Stad, de BVVS. Op 15 april vorig jaar stond mijn voorganger hier. Toen ging het om de stadsvisie Vollenhoven die net was opgeleverd. Vandaag staan we aan de vooravond van het eerste grote plan dat daaruit is voortgekomen. Het doet mij genoegen te zien dat de stadsvisie niet op zichzelf staat en dat alle partijen er energie in steken. Ik kan u dan ook zeggen, de Belangenvereniging staat achter dit plan wat vanavond voor ligt. Ik geef u hiervoor 3 redenen, maar wil ook 1 zorg met u delen. Allereerst, dit plan komt uit Vollenhoven zelf. In 2022 zijn de BVVS en de gemeente samen begonnen aan de stadsvisie Vollenhoven. Met een prijsvraag, werksessies en inloopavonden in de Burgt. Zelf maakte ik ook onderdeel uit van die werkgroep. De inwoners waren duidelijk. De Sint-Martinusschool is uit zijn jasje gegroeid, zwaar verouderd. De voorpoort heeft lege lokalen en het schoolverkeer wringt zich door de smalle straatjes. Dus nieuwbouw. Samen onder 1 dak met de kinderopvang. Op een centrale plek bij de Burgt. In mei 2025 heeft u die lijn gevolgd. Het voorstel van vandaag is de eerste concrete stap. Het maakt de weg vrij voor alle 3 de scholen, zelfs inclusief het Kompas. Een belangrijke stap, maar er moeten er nog wel meer volgen. Ten tweede, met iedereen wordt rekening gehouden. Zoals ook vanuit de vorige 2 sprekers al helder werd, hè, de survivalvereniging krijgt een plek bij de ijsbaan en kan daardoor groeien. De feesttent, maar ook de oudejaarshuisjes krijgen een vaste plek bij Veno. En de scholen krijgen daar meteen wat meer parkeerruimte bij. De betrokken verenigingen steunen dit, zoals ook net aangegeven werd. Weliswaar met een aantal voorgestelde aanpassingen en uitbreidingen. Ook voor de omwonenden bij De Voorst en Veno zijn inmiddels 2 inspraakavonden gehouden. Ten derde, werk met werk. Dit voorstel doet meer dan verhuizen. Er komt een struinpad langs het Vollenhovenkanaal en ook dat pad staat letterlijk in de stadsvisie. Om aan te tonen dat het ons menens is, willen wij niet alleen meepraten, maar ook meebetalen. De BVVS draagt daarom €2500 uit het koppengeld bij aan de aanleg van dit pad. Waarom juist een bijdrage aan dit struinpad? Iedereen mag er gebruik van maken. Je hoeft nergens lid van te zijn. Dan onze zorg. En dat is ook vanavond al wel een paar keer genoemd, het tempo. Dit gaat niet over het wat, maar over het wanneer en hoe snel. Een kind dat in groep 3 zat toen wij in 2022 begonnen, zit nu in groep 3.

0: 7. De procedure voor het schoolgebouw moet nog starten en wanneer is onduidelijk. Tel daar anderhalf jaar procedure en bouw bij op. En ook de kinderen die vandaag in groep 3 zitten, zijn dan al bovenbouwers. Dat ligt niet aan één persoon of één partij. Zorgvuldigheid kost tijd en procedures zijn nu eenmaal procedures. Maar zorgvuldig en snel kunnen in onze beleving prima samengaan. Wij dringen er daarom op aan, start de procedure voor het schoolgebouw zo snel mogelijk en waar het kan gelijk met de verplaatsingen. En vraag het college om een planning met heldere mijlpalen, zodat ouders, leerkrachten en omwonenden weten waar ze aan toe zijn. Voorzitter, ik rond af. De stadsvisie zegt over zichzelf dat ze geen uitvoeringsplan is. Dit voorstel is dat wel. Wij vragen het u straks in de raad te steunen. Een school is meer dan een gebouw. Het is de plek waar Vollenhoven zijn kinderen opleidt en waar zij veel herinneringen opdoen. Geef de kinderen van nu een goed onderdak en niet pas die van straks. Dank u wel.
1: De heer Winter, dank u wel voor uw duidelijke betoog. Ik kijk de zaal rond of er aanvullende vragen zijn op dit moment. Dat is niet het geval. Dat is wel het geval. Ik kijk naar de fractie van het CDA, de heer Kessies.
2: Ja, voorzitter, bedankt. Ook de heer Winter, bedankt voor uw bijdrage, net als de andere insprekers vanavond. We zijn blij met uw enthousiaste betrokkenheid bij deze kwestie. Als CDA hebben we nog een paar aanvullende vragen. Rondom de Burgt komen in het voorliggende plan wat minder parkeerplaatsen. Is dit volgens u een probleem? En zo ja, weet u eventueel nog mogelijkheden tot extra parkeerplaatsen?
0: En daar hebben we op dit moment...
1: Meneer Visser, meneer Winter, sorry.
0: Oh, dank u wel. Er hebben ons ook wat geluiden bereikt dat met name de pachter van de Burg zich wat zorgen maakt over het aantal parkeerplekken. Echter, door de parkeerplaatsen bij Veno wat te verruimen, ontstaan daar wellicht meer parkeerplekken. En ook buiten schooltijden kunnen de plaatsen die bestemd zijn voor de school ook voor andere doeleinden gebruikt worden.
2: Oké.
1: Meneer Kessies, aanvullend.
2: Nog een tweede vraag inderdaad.
1: Een tweede, laatste.
2: Volgens de stadsvisie 2025 van Vollenhoven wordt gesteld voor het gebied tussen de ijsbaan en de palingrokerij meer ruimte voor natuurbeleving. Dient hiervoor volgens u naast het struinpad eventueel nog extra's gerealiseerd te worden in het resterende gebied ten noorden van de beoogde survivalbaan?
1: De heer Winter, u mag hierop reageren. U hoeft niet in te...
0: Ja, dank u wel. Ik heb begrepen dat de gemeente iets meer dan alleen de grond die bestemd is voor de survival aangekocht heeft. Dus ik denk dat hier een mooie bestemming voor voorgesteld wordt.
2: Oké, bedankt.
1: Dank u wel. Ik kijk de kring rond. Eenmaal andermaal. Dank u wel, meneer Winter, voor uw inbreng. Ook voor u geldt straks de nodige tijd voor reflectie indien nodig. Dank. Ik ga naar de heer Van der Velde namens omwonenden aan de zijde van de voetbalvelden van Sportpark De Benten. De heer Van der Velde, aan u het woord. Welkom.

Geachte gemeenteraad, voorzitter. Als laatste spreker mag ik deze inbreng afsluiten. Mijn naam is Bart van der Velde. En ik spreek vanavond namens de omwonenden grenzend aan de zijde van de voetbalvelden sportpark De Benten in Vollenhoven. Als buurtbewoners dragen wij Vollenhoven, de scholen en de lokale verenigingen een warm hart toe. Wij begrijpen natuurlijk dat er keuzes gemaakt moeten worden voor de herinrichting van het gebied, ook in verband met de nieuwbouw van de school. Waar wij een beetje zijn door overvallen als buurt zijnde, en daar hebben wij ook een beetje zorgen over, is het plan om aan de zijde van de voetbalvelden een materiaalloods te plaatsen, grenzend aan onze achtertuin. Ik wil dit met u delen om te kijken of we dat plan kunnen heroverwegen. Het woongenot en het zicht en het uitzicht. En allereerst tast dat de komst van een dergelijke loods ons woongebied en woongenot direct aan. We kijken nu uit op het mooie groen van de grasvelden waardoor de robotmaai wordt onderhouden. En de open sportvelden en een massief gebouw achter ons huis en voor onze woningen verandert onze leefomgeving ingrijpend. Het betekent een permanent verlies van vrij uitzicht en zal naar

0: naar verwachting ook een negatieve invloed hebben op de waarde van de woningen. Immers, zo'n gebouw zal er wel voor de komende 40 jaar gaan staan. Geluidsoverlast en leefbaarheid. Daarnaast maken wij ons zorgen over de eventuele geluidsoverlast. Een loods brengt altijd beweging met zich mee. Het laden en lossen van materialen. Voertuigen die komen en gaan en mogelijke activiteiten in en rondom de loods. En dit geluid zal tussen de bebouwing blijven hangen. Onze buurt is nu een rustige woonomgeving. De rust en leefbaarheid komen hiermee wellicht onder druk te staan. Wij willen graag benadrukken dat wij niet tegen alle bebouwing zijn. Een laag ballenhok, wat dan de wens ook is van Veno aan de veldzijde, vinden wij geen enkel probleem. Dat past bij de functie van een sportpark en heeft nauwelijks impact op onze leefomgeving. Het gaat ons specifiek om een grote loods die qua omvang, hoogte en functie een veel zwaardere belasting vormt voor de woningen aan deze zijde. Ons is altijd een goed participatieproces beloofd. Het bewonersoverleg is daar een heel goed begin van. En in dat overleg werd ook wel een schets getoond waarin eventueel dan de loods zou komen. Toen wij die schets hebben bekeken, waren wij er wel van overtuigd dat er binnen het ruime plantgebied wellicht betere en misschien minder ingrijpende locaties te vinden zijn. Bijvoorbeeld dichter bij de centrale parkeervoorzieningen en het clubgebouw van Veno. We hebben concreet een alternatief aangedragen, ook aan Veno, en dit is inmiddels besproken. En naarmate het gesprek vorderde, werden de mensen van Veno enthousiaster. We hebben daar ook nog even gekeken te plekken en het enthousiasme groeide. De beoogde locatie is dus naast het clubgebouw van Veno. Hierdoor kunnen leveranciers direct vanaf de parkeerplaats de goederen aanleveren. En komt het materieel op een centrale plek terecht. Nou, voor deze alternatieve locatie enige bebossing zal moeten worden verwijderd. Ja, we hadden net ook al een bomenrij bij de sportvelden. Ook hier zullen een aantal bomen moeten worden verwijderd. En voor herbeplanting is dan weer een logische plaats om die herbeplanting te realiseren bij de beoogde fitness trainingsruimte op de oude ijsbaan. Ja, dan komen ze wat weer meer beschut te sporten dan nu het geval is. En daardoor krijg je weer een win-win situatie.
1: Meneer Van der Velde, u ziet de klok niet. Ik zie hem wel. Wilt u tot een afronding komen?
0: Ik rond af, dank u. Een oproep aan de politiek. Wij vragen de gemeenteraad om de belangen van de omwonenden zwaar mee te laten wegen en samen met ons te laten kijken naar een oplossing die voor iedereen werkt. En we willen daaraan graag onze bijdrage aan leveren. Dank u wel.
1: Dank u wel. En met excuus voor uw ondertiteling. Ik wist niet dat u ook informateur was. Had u niet gezien, denk ik.
0: Nee.
1: Nou, bij deze gefeliciteerd.
0: Nou, dank u wel. Ja, dank u wel.
1: Dank u wel voor
0: een zware job, moet ik zeggen.
1: Hoor. Dat is een zware job, maar die eindigt wel een keer. Dat is altijd mooi. Ja. Dank u wel. Voor u geldt dezelfde, maar er is nog wel een vraag van de heer Ruitenberg, fractie BGL, voor u kunt plaatsnemen. Meneer Ruitenberg.
2: Bedankt voor uw inspraak. U bent met Veno in gesprek nog. Hebt u het gevoel dat u eruit komt, dat het tot een goed einde komt?
0: Met Veno wel.
1: Van der Velde.
0: Oh, sorry. Met Veno zullen we er ongetwijfeld wel uitkomen. Maar goed, er zal iemand een portemonnee moeten trekken. En dat is in dit geval altijd wel de gemeente.
1: Helder. Meneer Ruitenberg, tevreden? Ik kijk andermaal rond. Dan mag u plaatsnemen. Dank u wel voor uw inbreng. Dan geef ik dit agendapunt open voor discussie, met daarbij de oproep om ook de bijdrage van de schriftelijke inspraak van de familie Jongman en de heer Konter mee te nemen in uw betoog, indien noodzakelijk. Ik begin deze keer aan de rechterkant. Ik ga naar de fractie van D66. En dan kijk ik naar meneer De Vries. Aan u het woord. U heeft 2 à 3 minuten.
3: Ja, voorzitter, ik was nog even alles goed op me in laten werken. Maar wat we vanavond hier gehoord hebben en gezien hebben, dat zijn in ieder geval veel partijen, veel verenigingen, inwoners die betrokken zijn bij het voorstel. Ook een aantal wat minder en dat heeft wat tijd gekost. Daar ben ik wel benieuwd naar of het college daar veel handen en voeten aan kan geven om te zorgen dat die zorgen die er zijn ook beter gehoord worden in het geheel. Als we dan terugkijken naar een paar stappen eerder, hebben we ook vaker wel gezegd, probeer groots te denken, ambities, mooie plannen. En dat zien we eigenlijk hier in Vollenhoven heel mooi terugkomen, waarbij ook alle verenigingen dus een plekje krijgen en we een stip op de horizon willen zetten. Ik zou zeggen, dat is de politiek die we hier in de gemeente een beetje missen. Echt vooruitkijken. En dat is best wel een mooi plan. Er zit natuurlijk wel een prijskaartje aan. En dat prijskaartje is wel een grote uitdaging. Ik ben vooral benieuwd van het college te horen. Hoe gaan we met die plannen om in de toekomst? En hoe zit het met dat prijskaartje? Want voor hier kan die misschien dekkend zijn. Maar straks willen ze in Giethoorn nog wat. In Sint-Jansklooster, in Kuinderen. En als we al die kernen, deze mooie, ambitievolle plannen laten geven, wat ik graag toejuich, moet het een keer betaald worden. Dus ik ben wel benieuwd of het college kan aangeven waar zitten de plannen of waar zitten de financiën voor toekomstige plannen. Want ja, deze zien we in de begrotingsvergadering vast wel terugkomen binnenkort. Maar dat is wel een zorg die ik heb in het algemeen. Kijken naar het voorstel, heel veel mooie samenwerking, heel veel mooie ontwikkelingen. Ik zal naar u zwaaien, zodat de voorzitter ook weet dat u zwaait, hè, meneer. Dan komt dat vast wel goed. Maar ik zie wel een...
1: Dank voor deze hulp, Sinterklaas. Hulp, voorzitter. Meneer Lomman, VVD, interruptie.
4: Ja, dank u wel, voorzitter, bij dat u ook weer wakker bent. Moet kunnen. De heer De Vries stelde een paar vragen en dat roept bij mij ook gelijk de vraag op van, om u ook uit te dagen om mezelf kleur te bekennen. Want u stelt van, dit zijn stevige investeringen, dat klopt natuurlijk. Maar de vraag van ons aan D66 is, vindt u het waard, is Vollenhoven het waard om 3 nieuwe scholen onder 1 dak, verplaatsing van die vereniging, iedereen staat te halen. Vindt u deze investering als gemeenschap waard in de plek als Vollenhoven?
1: De heer De Vries, D66.
3: Volmondig ja, voorzitter. Volgens mij begon ik dat ook aardig aan te kleuren in het geheel. Want dit is juist het beeld wat je wil zien. Ik wil niet zeggen dat, net als de VVD, vaak de vragen komen van hoe zit het met dat geld? Is dat wel oké? En nou, dat is de zorg die er zit. Maar qua plan zien we heel veel positiviteit. En ik hoop dat we daar mee aan de slag kunnen. Ambitie kost geld, maar het mag ook wat opleveren. We zien vooral heel veel belangen samenkomen in het geheel. Ja, en dat is wel waardevol. En ik hoop dat we daar een goede modus vinden dat iedereen een plekje krijgt. En als ik dan... Ik was het nog even op een rijtje aan het zetten, voorzitter. Het betoog van de voetbal en vanuit de Survival Club, excuus dat ik het even niet scherp heb. Er zitten een paar zorgen in, een paar vragen, een paar onduidelijkheden. Wellicht kan de wethouder ook aangeven hoe gaan we om met de kosten en onduidelijkheden die daar gevraagd zijn. En laten we dan de kans uitbreiden, inderdaad. Een kunstgasveld is zeker een mooie ambitie om eraan toe te voegen. Daar hou ik het bij.
1: Dank u wel, fractie D66, de heer De Vries. Ik kijk naar de fractie Forum voor de Democratie, de heer Haterhorst. Aan u het woord.
5: Ja, dank u wel, voorzitter. En laat ik eens positief beginnen. Als we naar het totaalplaatje kijken, zien we veel mooie kansen voor Vollenhoven. Nieuwe scholen, een plek voor de survivalvereniging, ruimte voor het Corso, de oudejaarshuisjes en tegelijk kansen om de stadsvisie te benutten. En dat kan echt een prachtig plan worden en een prachtige uitwerking voor Vollenhoven. Maar juist bij zo'n groot plan moet je mensen die hier wonen en ondernemers vanaf het begin meenemen. En daar gaat het mis. In de brief van de palingrokerij Contour lezen wij iets wat ons echt verbaast. De participatiebijeenkomst voor de buurt vond pas plaats op 17 september.
4: Als je grote projecten gaat doen, dan heeft dat impact. Impact op verenigingen, op individuele bewoners. En we zijn heel blij om te horen dat die verenigingen positief zijn. Dat de belangenverenigingen, die hopelijk vanuit zo breed mogelijk gedragen bevolking praat. En dat stemt heel positief. Dat zien we ook wel eens anders. Hè? Dus hier zie je dat heel veel neuzen al dezelfde kant op staan. En uiteraard, hè, als je dit soort grote projecten aanpakt, zijn er ook mensen die hier negatieve consequenties van moeten dragen. En dat heeft impact. En die moet je heel serieus nemen. En dus we willen ook het college oproepen. Hè. Vanavond is een inspreker geweest. Er zitten ook inspreekbijdragers bij de stukken. Ga met die mensen in gesprek en kijk wat er mogelijk is. Hè. Niet om de grootte en de omvang van de pand.

0: aan te passen, maar te kijken wat we voor die mensen kunnen betekenen. Is daar nog wat ruimte? De heer Winter sprak over tempo en zorgvuldigheid. Wij vinden dat het college tot nu toe heel zorgvuldig te werk is gegaan. Mensen heeft meegenomen. En wat de VVD betreft kan het altijd sneller. Hè? Dus volgens ons staat nu de neus dezelfde kant op. Dus wordt het nu ook tijd om die tempo te maken zonder die zorgvuldigheid uit het oog te verliezen. Dat zijn eigenlijk de punten die wij willen maken, voorzitter. Die drie scholen in het dak hebben we heel vaak gezegd. Dat is belangrijk voor de sociale cohesie. Is ook verstandig omgaan met gemeenschapsgeld. Ook al kost het aan de voorkant nu misschien meer geld. Op de lange termijn is dat volgens ons een hele verstandige investering. Voorzitter, hier wil ik het bij laten. Het lijkt me een fantastisch plan voor Vollenhoven. En hopelijk kunnen we dat over een paar jaar ook echt realiseren.
1: Dank. En inderdaad, u hoeft uw tijd niet vol te maken. U heeft uw punt gemaakt. Ruim binnen de tijd. Ik kijk naar de fractie van Stem, de heer Holteman.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst bedankt voor de insprekers en voor de inspraakbijdragers van de heer Jongman en de Survivalbaan. Stemmingenland begrijpt dat na de besluit over de nieuwe school in Vollenhoven ook oplossingen moeten worden gevonden voor de verenigingen die moeten plaatsvinden, verplaatsen. Het is positief dat hierover met de betrokken verenigingen is gesproken. Tegelijkertijd maken we ons zorgen over de wijze waarop de omgeving bij deze plannen is betrokken. Wat ook al de meerdere fracties gezegd. Net zoals de inspreker zelf al aangaf. Er moet een serieuze participatie zijn. Uit de ingekomen stukken blijkt dat directe omwonenden van de Voorst en het sportpark nog niet zijn betrokken bij de planvorming. Verschillende insprekers geven bovendien aan dat ze pas enkele weken geleden over de plannen zijn geïnformeerd, terwijl volgens al betrokkenen al langere tijd aan deze locatie wordt gewerkt. Daarom vragen wij het college, net als andere partijen misschien, ook hier daadwerkelijk sprake is geweest van participatie bij alle partijen. Participatie betekent immers een belanghebbende in een vroeg stadium kunnen meedenken over mogelijke oplossingen. Wanneer de locatiekeuze en de financiële kaders al vast liggen, blijft er voor omwonenden nog maar te weinig ruimte over om invloed uit te oefenen. Is er daadwerkelijk sprake geweest van volledige participatie of zijn omwonenden slechts geïnformeerd? Daarnaast hebben we vragen over de gevolgen van de bestaande ondernemers. Een ondernemer heeft aangegeven dat de palingrokerij een milieubelastende activiteit in categorie 4.2 betreft, dat de beoogde survivalbaan binnen de invloedssfeer van zijn bedrijf komt te liggen. Kan de college aangeven of er onderzoek is gedaan naar de geur, rook, milieuzonering en mogelijke beperking voor de bestaande bedrijfsvoering? Hoe wordt voorkomen dat de gemeente een situatie creëert waarbij ondernemers in de toekomst geconfronteerd worden met klachten en beperkingen en schadeclaims? En als er een schadeclaim komt, wie betaalt die? Betaalt de gemeente die of moet de ondernemer die betalen? Tot slot vragen wij aandacht voor de financiële kant van dit voorstel. De raad wordt gevraagd ruim 2 miljoen extra beschikbaar te stellen. Kan het college een inzichtelijk maken waarop deze forse kostenstijging is ontstaan middels een open begroting per onderdeel en waarom de raad nu al wordt gevraagd hierover een besluit te nemen, terwijl de planologische procedures, participatie en provinciale goedkeuring nog moeten plaatsvinden. En we willen ook graag weten voor de aangekochte grond of er een schone grondverklaring bij is. Voor Stemmingenland staan er voorop dat verenigingen en ondernemers en omwonenden moeten worden rekenen op een zorgvuldig proces waarbij de participatie meer is dan informeren. We hebben nog een vraag. Als de locatie voor de survivalbaan pas na besluit 2025 is ontstaan, waarom wordt de locatiekeuze nu niet meer als onderdeel van de participatie beschouwd? In het voorstel staat dat de participatie alleen nog betrekking heeft op de inrichting en inpassing van de plannen en niet de locatiekeuze. Kan de college uitleggen wanneer op welke wijze de locatiekeuze voor de survivalbaan aan de Voorst met omwonenden en direct belanghebbenden is besproken? En aangezien verschillende insprekers hebben pas enkele weken geleden van deze plannen op de hoogte gebracht. En als laatste nog, tot slot. Als de drie scholen komen en samen worden gefuseerd, dan hebben ze het aantal leerlingen wouden graag weten. En is de rekening worden gehouden met de toekomstige woningbouwplannen en als daar die leerlingen ook naartoe kunnen, of is dan de school weer te klein? Tot zover, voorzitter.
1: Meneer Holteman, dank u wel voor uw bijdrage. Redelijk binnen de tijd. Ik kijk naar de fractie van de ChristenUnie. Meneer Lohman, u krijgt als eerste een interruptie op de bijdrage van de fractie van Stem.
0: Ja, voorzitter, het wordt een beetje herhaling van zetten wellicht. Maar de heer Holtman gaat natuurlijk ook voluit op participatie. En uiteraard een goed punt, maar onze vraag is... wij hebben ook gezegd, ga dan nu in gesprek met... hè, want je hebt dan een groot project en daar

0: niet tegen, ik ben niet voor. Dit is een politieke markt. We wachten even de vragen of de antwoorden van de wethouder af. En inderdaad komt het volgende. Want ik vind het eigenlijk een vraag van de VVD... dat de VVD gewoon direct voorstander is van college... en direct een hamerstuk kan worden, als ik het goed begrijp.
1: Helder punt, dank u wel. Anders nog iemand, geen interruptie meer op de bijdrage. Voor stem kijk ik naar ChristenUnie, de heer De Boer. Aan u het woord.
2: Dank u wel, voorzitter. Allereerst dank aan de insprekers vanavond... en ook aan degenen die schriftelijk hebben gereageerd. De ChristenUnie kijkt positief naar het voorliggende voorstel. Wat ons betreft is het een belangrijke stap... in de verdere ontwikkeling van de onderwijshuisvesting in Vollenhoven. We vinden het belangrijk dat er niet alleen maar naar stenen en locaties wordt gekeken... maar ook naar de verenigingen die van de voorzieningen gebruik maken. Zij betekenen veel voor de leefbaarheid van onze gemeente. Het is ook mooi om vanavond te horen van de insprekers... dat het overleg in goede harmonie verloopt tussen de gemeente en de verenigingen. Want hoewel een pelgrimstocht goed kan zijn voor mensen... vinden we het als ChristenUnie belangrijk dat onze verenigingen geen pelgrims worden. Vrijwilligers en leden moeten hun tijd kunnen besteden aan sport, ontmoeting en gemeenschapsvorming. En niet telkens bezig zijn met de vraag waar ze in de toekomst terecht kunnen. Daarom vinden wij het belangrijk dat er nu wordt gekozen voor een toekomstbestendige oplossing. We hebben kennis genomen van de schriftelijke reacties. Die laten zien dat er zorgen zijn over de voorgestelde locatie voor de survivalvereniging. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat het signaal serieus wordt genomen... en betrokken in het vervolgproces goed worden meegenomen. Dank u wel.
1: Dank u wel voor uw bijdrage, de heer De Boer, fractie ChristenUnie. Ik kijk naar de lijst van Andel en ik geef de heer Van Andel het woord. Aan u het woord.
3: Ja, dank voorzitter. Nou, in Vollenhoven gaan zich een paar ingrijpende wijzigingen afspelen. Er komt een gezamenlijke locatie voor 3 basisscholen. En er is overeenstemming over andere de Corso-tent, de oudejaarshuisjes en de survivalbaan. Ook mooi dat er insprekers zijn op dit onderwerp. Bedankt hiervoor. Het toont betrokkenheid van de gemeenschap om het goed onder de aandacht te brengen. En er is ook actief doorgang gezocht voor en door het lokale verenigingsleven. Meerdere organisaties hebben aangegeven tot verhuizingen of verplaatsing bereid te zijn. En ook de aanleg van een struinpad is volgens Lijst van Handel een goed idee. Toch zijn in onze optiek een aantal dingen misgegaan. Te beginnen met een woord dat in meerdere bijdragen zijn eigenlijk de laatste paar interrupties wel ook overgaan. Participatie. Waarom zijn omwonenden en de palingrokerij niet eerder betrokken bij de ontwikkeling langs de Voorst? En worden ze alleen nog betrokken bij de hoe en niet het waarom? En wij begrijpen dat nooit iedereen tevreden gehouden kan worden. Maar überhaupt perspectieven niet in kaart brengen maakt het niet veel makkelijker. Dit bemoeilijkt een volledig zorgvuldige belangenafweging. Kan het college expliciet aandacht besteden aan de 2 schriftelijke bijdragers en meteen contact treden en hierin reflecteren de raad? Graag horen we daar de wethouder over. Vooral dat recentelijk pas ter oren is gekomen dat het al 1,5 jaar... of eigenlijk als we de survivalbaan begrijpen al wel langer in de pijpleiding zit. We begrijpen dat het pijn doet ook wel bij de mensen die het horen. En daarbij ook, deelt het college de risico's die de schriftelijke bijdrage deelt op het gebied van de onafhankelijke geur- en verspreidingsonderzoek? Lopen we hiermee niet blind op de handhaving van de omgevingsdienst? Categorie 4.2 in de milieuzonering van de VNG is niet zomaar wat. Daar vallen bijvoorbeeld ook betonmortelfabrieken onder. Terwijl dit project op zich al wat mag kosten, zit hier nog niet de kosten bij in voor een eventuele rookgasscrubber en een elektrostatisch filter voor deze rokerij. Wie gaat het eventueel betalen? Wij begrijpen ook dat de palingrokerij contact heeft gezocht om een deel van de grond over te nemen. Kan de gemeente dit bevestigen? Zo ja, heeft het college onderzocht welke bedragen in mindering worden gebracht op de gehele ontwikkeling door een deel van de grond weer af te stoten naar een particulier. Daarbij hebben we dus nog een laatste vraag over de grond die wordt aangekocht. En dat deelt wel een beetje de vraag ook van BGL. Er moet natuurlijk nog een procedure in gang worden gezet met de provincie. En als die dan toch zeggen van nee, we gaan het niet doen. Hoe ziet dat er dan uit? Welk financieel risico lopen we dan daarmee? Daar horen we ook wel graag de wethouder over. Want het is een forse investering. En het is goed dat het gebeurt voor Vollenhoven, maar wel zorgvuldig. Dus we zijn ook niet tegen dit plan. Maar we vinden wel dat in het plan geen volledige belangenafweging terugkomt. En daarom hebben we als Lijst van Handel ook deze vragen. Hierover worden wij dus graag beantwoord door de wethouder. Dank, voorzitter.
1: Dank u wel, de heer Van Handel, voor uw inbreng in eerste termijn wat betreft de verplaatsing en voorzieningen Vollenhoven. Er ligt een heel lijstje aan vragen richting de wethouder. En die gaan met name, ondertussen loopt die deze kant op, gaan met name over het kostenaspect en wat het betekent voor de overprojecten in de gemeente, de wensenlijstjes, de participatie. En komen wij met z'n allen uit? ook met de schriftelijke

0: bijdragen. Hoe kijkt u aan de gespoed, team, tijdspad, maar vooral ook de provincie? Ook als het gaat om de aankoop van de gronden. En wat doen we dan met die inrichting van die gronden? Gaan we die lampen nu laten branden, verplaatsen of zetten we ze uit? En wat betekent het voor de vergunningverlening en de milieuaspecten van de bestaande bedrijvigheid al daar? Aan u het woord, de heer Bunt.
1: Ja, voorzitter, dank u wel. En fijn dat we hier nu staan om deze stap voor volle over te kunnen gaan zetten met elkaar. Er ligt denk ik inderdaad, zoals een aantal van u al heeft gezegd, een groot plan voor om 3 scholen onder 1 dak te brengen. Om een goede plek voor de verenigingen in Vollenhoven te vinden. De verplaatsingen waar zeg maar, goede gesprekken met elkaar zijn geweest over hoe moet dat er dan uitzien. In elk geval op hoofdlijn. En waar kan dan de survivalvereniging heen? En dat is denk ik een prachtige stap. Ook in lijn met de stadsvisie. Daar werd door de inspreker ook al aan gerefereerd. Dus ik ben ontzettend blij dat dit nu voor ligt. En tegelijkertijd vraagt het natuurlijk om een zorgvuldig proces. Dat heeft een aantal van u hier ook al gememoreerd. Als het gaat over de verdere uitwerking, de procedures en de participatie. Ik hoop u daar even wat verder in mee te nemen hoe dat er dan gaat uitzien. Van u wordt gevraagd om grond aan te kopen. 2 planologische procedures op te starten en een krediet vrij te geven. Dat is wat vandaag voor ligt. En een aantal van u refereert aan de tijd, hoe lang bent u al in gesprek? En ik begrijp ook heel goed, een deel van deze discussie heeft ook al plaatsgevonden in de vorige raadsperiode. Hè? Toen is dit ook al een politieke discussie geweest over waar moet precies de school komen. Hè? En toen is er een locatiestudie uitgevoerd en toen heeft de gemeenteraad gezegd, college, ga aan de slag met het uitwerken van die scholen onder 1 dak achter de burcht. En college vindt ook een goede plek voor de survival. Dat was eigenlijk de uitkomst van de discussie toen in de raad. En daar is het college mee aan de slag gegaan in gesprek met alle partijen om te komen tot een oplossing die draagvlak heeft in Vollenhoven. En ik denk dat dat plan vanavond voor ligt. En ja, het vraagt ook een forse investering. Dat is denk ik heel duidelijk. Hè? We vragen 2,2 miljoen aan een incidentele investering en 28.000 structureel per jaar. Maar daarvoor gaan we ook hele goede dingen doen. We betrekken u vroegtijdig in dit proces. We moeten nu een stap maken om te zeggen, we hebben zeg maar, uw opdracht serieus genomen. We zijn aan de slag gegaan in gesprek met alle verenigingen. We hebben een plek gevonden voor de survival. We zijn tot overeenstemming gekomen met die grondeigenaar. En daarmee denken we die stap nu te kunnen gaan zetten. Maar dat vraagt aanvullend krediet. En dat is het moment waarop zeggenschap over het krediet nu nodig is. Hè. U moet dat krediet vrijgeven voordat wij verder kunnen gaan met de verdere participatie. Wij kunnen nog geen procedures gaan starten als wij niet in het bezit zijn van die grond. Dus dat is daarom ook dit moment waarom het aan u voor ligt.
0: Interruptie van Forum van Democratie, de heer Van der Hoost. Ter Hoost, excuus.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoor u zeggen, wij kunnen nu pas met de participatie bezig. Maar waarop is dat gebaseerd? Want volgens mij kunt u gewoon de inwoners vooraf meenemen. Daar zit ons pijn ook bij onze fractie van. Ik hoor heel vaak het college zeggen, ja, de inwoners zijn heel belangrijk. Maar ik hoor u nu ook zeggen, ja, we kunnen ze nu pas meenemen. Hoe kan dat? Volgens mij is het niet heel moeilijk om de inwoners te informeren. We zien in een stuk 17 september staan. Dat is toch rijkelijk laat, lijkt mij.
0: Wethouder, hoe kan dat?
1: Ja, voorzitter, ik was nog niet helemaal klaar. Hè? Dus ik ga u toelichting geven op hoe het proces van het betrekken van inwoners. Hè, dat vinden we belangrijk, dat vindt u belangrijk, dat vinden wij ook belangrijk. Hoe dat eruit ziet en hoe dat eruit heeft gezien. We zijn eerst aan de slag gegaan met de verenigingen. Over hoe zou het zeg maar, eruit kunnen zien. Waar zou een plek voor de survival kunnen komen. Hè? Dus toen zijn we in april ook bij de vergadering, de algemene ledenvergadering van BVVS geweest. En daar ook al een korte toelichting gegeven over de richting die het opgaat. Nog niet het plan zoals het er nu precies uitziet. Want dat lag er pas vrij recent. Hè? We moesten eerst ook tot overeenstemming komen met die grondeigenaar voordat we kunnen gaan communiceren. Op het moment dat het collegebesluit genomen is, hè, we zeggen, nou, dit is het plan, zo ziet het eruit, is ook onmiddellijk aan alle omwonenden, direct omwonenden van zowel de school en de sportpark als de beoogde locatie voor de survival zijn brieven rondgegaan en zijn twee informatieavonden georganiseerd. In die brief is ook het plan uit de doeken gedaan. Dus in die brief hebben direct omwonenden kunnen zien wat het plan is en zijn ze uitgenodigd om op de inloopavond te komen. Op de inloopavond is toelichting gegeven hoe het verdere proces er ook uitziet. En daar doelde ik op, als uw raad nu besluit vanavond in te stemmen met dit besluit, dan gaan we starten met planologische procedures. En in die planologische procedures hebben alle inwoners, direct omwonenden, ook de mogelijkheid om inspraak te geven, om eventuele bezwaren in te dienen als men dat nodig vindt, zoals dat geëigend is. Als we dat proces uiteindelijk hebben afgerond, dan komen ook die twee omgevingsplannen nog weer bij u terug. Dus dan komt dat nog en dan heeft u ook inzicht in hoe dat participatieproces ook is gelopen.
0: Meneer De Roost, aanvullende vraag aan de wethouder.
2: Ja, dank. Ik ga het toch even afpellen. Ik hoor van u dat het recentelijk, dat de locatie is vastgesteld. We zien een aantal schriftelijke ingekomen stukken. Die baren mij toch wel wat zorgen. Ik denk dat u daar later ook op terugkomt over bijvoorbeeld de palingrokerij. Dat zijn best wel ingrijpende dingen, omdat er ook juridische termen in worden gebruikt. Wie gaat dit betalen, eventueel? Wat maakt dit stuk dan klaar voor de raad? Voor stemming? Want ik vraag me toch af, misschien komen er nog wel meer stukken van bewoners. Ik maak me toch wel zorgen, waar stemmen wij straks mee in? Hebben wij onze verplichting aangegeven? Want ik hoor net ook de inspreker ook zijn zorgen uiten. Twee schriftelijke vragen. Dus nogmaals, wat maakt dit plan klaar voor de raad? Waarom staat dit niet iets later op het programma? Dat wij deze afweging van deze mensen ook mee kunnen nemen. Want ik vind het toch best wel kort dag.
0: Wethouder, een reactie.
1: Ja, voorzitter, er zijn verschillende redenen waarom we het nu ook aan u voorleggen. De ene is dat we tempo willen maken. Dat heeft u de verschillende insprekers ook horen zeggen. We zijn al een tijd in gesprek met de verenigingen. We zijn tot overeenstemming gekomen over hoe het er moet uitzien. Maar we hebben daar aanvullend krediet voor nodig. Dat tempo maakt dat we nu weten hoe het er ongeveer uit kan zien. Maar we weten ook, daar hebben we aanvullende middelen voor nodig. U gaat daarover. Daarom ligt het vandaag voor. Dan gaan de planologische procedures starten. Daar is alle ruimte voor alle inwoners van Vollenhoven om, zeg maar, daar waar dat nodig is om hun inbreng te hebben. Dus dat gaat ook nog spelen. Voorzitter, dan wil ik nog even bij langs gaan waar specifieke vragen zijn geweest.
0: Dat mag, voorzitter, als u eerst een reactie kunt geven op de vraag van de heer Holteman. De heer Holteman, aan u het woord.
3: Ja, dank u, voorzitter. Meneer de wethouder, ik hoor u net zeggen van daar hebben wij de middelen voor nodig en daar gaat u over. Waarom is niet hier in dit rapport, staat hierbij geschreven, een financiële onderbouwing? Want we kunnen allemaal wel bedragen noemen en bedragen zeggen, dat is dat en daarvoor. Dat is heel makkelijk gezegd. Dan zou je zeggen van, dat kost 5 ton, dat kost zoveel miljoen en doe maar. En dan moet de raad, maar ja, doe maar, ja, wat is het voor? Ja, zal wel waar zijn. Waarom? Bij elk iets, bij elk onderdeel, wordt er geen financiële globale onderbouwing bij gedaan. Dit is toch niet overtuigend?
0: Wethouder, misschien een herhaling van zetten, maar kunt u op enig moment nu aangeven waarom er geen onderbouwing zit en of u die erbij kunt geven of niet?
1: Voorzitter, er zit een onderbouwing in het voorstel. Ik verwijs u naar de tabel in het voorstel waar staat wat de beoogde investering voor de verschillende onderdelen zijn. En het is ook te doen gebruikelijk dat u als raad vertrouwt dat wij ons baseren op aannames die worden gedaan door de ambtelijke organisatie, die gebaseerd zijn op inschattingen, begrotingen, offertes. En u mag van ons verwachten dat dat realistische inschattingen zijn. Dat doen we ook in de begroting die u binnenkort voorgereden krijgt. Daar staan ook allerlei bedragen in. U mag van ons verwachten dat wij daar realistisch op begroten.
0: Meneer Beunt, ga verder met uw betoog.
1: Dank u wel, voorzitter. Er is door verschillende partijen ook gevraagd om even aandacht te besteden aan de twee schriftelijke bijdragen. Dus de ene schriftelijke bijdrage met betreffende inwoners zijn we in gesprek. Dat willen we ook zeker voortzetten. We willen graag tot overeenstemming komen. Maar het is ieders goed recht om een eigen afweging te maken daarin en om mijn eigen standpunt in te nemen of je het ergens mee eens bent of niet. Hè. Dat is het recht van elke inwoner. In de planologische procedure is daar gewoon ruimte voor. Als het gaat over de palingrokerij, ook daar hebben we pas kort eigenlijk een bijdrage gehad. Die valt ook in het gebied rondom de beoogde survival. Daar schatten wij wat anders in dan wat geclaimd wordt door de palingrokerij. Uiteraard hebben wij op dat gebied een inschatting gemaakt door onze planologen, door onze milieudeskundigen, of het haalbaar is om de survival een plek te geven. En onze inschatting is dat dat kan. Ook met de provincie is contact geweest of die locatie mogelijkerwijs tot bezwaren zou kunnen leiden. De provincie heeft positief in aanleg gereageerd. Maar de formele toetsing kan pas plaatsvinden als we ook de procedure ingaan. Pas dan weten we het 100% zeker. Maar we hebben uiteraard contact gehad met de provincie. Dus onze inschatting is dat dit een realistisch scenario is.
0: Onderbreking, wethouder van de fractie VVD, de heer Lohman.
4: Ja, voorzitter, dank. U zei net contact met de provincie. Onze oproep was ook van, we horen nu de bezwaren van de inwoners, zeg maar. Hè. En het mooiste is natuurlijk dat dat u daar heel proactief, bij wijze van spreken, morgen al mee in gesprek gaat om te kijken, kunnen we dat ergens gladstrijken, dat we niet straks bij de Raad van State zijn. Want dan hebben we natuurlijk als hele gemeenschap, heeft hele Vollenhoven staat met 1-0 achter, als het niet 2-0 is. En dan komt zo'n heel plan achterop. Dus kunt u toezeggen dat u daar in ieder geval, het is wat gezegd over participatieproces, nu de weg vooruit. Kunt u toezeggen dat we zeggen, nou, we gaan met die mensen in ieder geval heel proactief in gesprek. Als u er uiteindelijk niet uitkomt, komt u er niet uit. Maar dan zijn we in ieder geval in gesprek, niet alleen met de provincie, maar juist met die inwoners ook.
0: Wethouder Bunt, een ferme toezegging. Kunt u die geven?
1: Voorzitter, met de ene partij zijn we al in gesprek. En met de andere partij gaan wij ook in gesprek.
0: Voorzitter, ik zie nog één korte interruptie van de Forum voor Democratie. De heer Terhorst.
2: Ja, dank u wel. In onze inbreng was het heel belangrijk van, stel nou dat het niet zo is. He, dat kan. Ik hoor dat u aanneemt dat het wel zo is, dat het goed komt. Maar stel nou dat het zo is dat die rokerij toch uitstoot. He? En dat niet mag. He? We hebben gelezen van het is toch een intensieve sport voor de longen, noem maar op. Stel nou dat het toch zo is en we komen erachter dat er veranderingen moeten plaatsvinden, zoals ook in het ingekomen stuk stond. Wie is er dan financieel verantwoordelijk? De gemeente of de palingrokerij? Want dat kunt u wel zeggen, lijkt mij, nu.
0: De heer Bunt, wat als...
1: Ja, dat is een lastige vraag, voorzitter, in de zin van wat als. Ik verwacht namelijk niet dat dat het scenario is. Wat nu voor ligt, is het aankoop van die grond. Hè. Dat is eigenlijk wat voor ligt. In een uiterste scenario zijn wij eigenaar van een stuk grond.
2: Sorry,
1: veel simpeler kan ik het niet maken.
2: Ik vind het toch wel een beetje mager.
1: Ja, dat is het antwoord.
2: Nee, maar er staat... Er zit hier
0: maar voor de voorzitter, die
2: ja, sorry, voorzitter, dat zei ik. Wij moeten hier inderdaad een stukje grond aankopen. Of een stuk grond, laat ik het zo zeggen. Maar dat kan wel degelijk financiële gevolgen hebben als het toch uit een onafhankelijk onderzoek blijkt dat de uitstoot zodanig slecht is en boven het wettelijk minimum is, dat hier straks een heel kapitaalachtig bedrag achterweg komt die wij misschien als gemeente moeten verstrekken nadat wij die grond hebben gekocht. Dus ik vind het toch wel heel financieel zuiver als u nu duidelijk maakt van, hey, wij kopen dat stukje grond, maar stel nou dat die uitstoot te groot is, dan is de simpele vraag, is de palingrokerij verantwoordelijk, zoals die meneer vraagt in de brief, of is de gemeente verantwoordelijk? Dat is niet een wat-als vraag, dat is gewoon een hele duidelijke vraag om goed de overweging te kunnen maken om met dit voorstel in te stemmen.
0: Wethouder Bunt.
1: Nee, voorzitter, wat voor ligt is de aankoop van dat stuk grond. Vervolgens gaan wij een procedure in. Daar wordt getoetst of dit kan. Mocht wij verwachten dat dat kan. In een scenario waar u nu naar vraagt, wat ik niet verwacht, maar waarbij toch zou kunnen blijken dat dat niet zo zou zijn, dan zijn wij eigenaar van een stuk grond. En dan moeten we op zoek naar een andere oplossing. Dat is het, voorzitter.
0: Continueer uw bijdrage, de heer Bunt.
1: Ja, voorzitter. Er was vanuit de fractie van het CDA werd gevraagd om tempo. Dat hebben meerdere partijen gedaan. Ja, wij staan in de startblokken. Tegelijkertijd, we doorlopen ook zorgvuldig de procedure, de ruimtelijke procedure. En ja, u geeft het terecht ook aan, dat hebben we niet helemaal zelf in de hand. Hè? Want als mensen bezwaar gaan maken, ja, dan kan het langer duren. Maar aan de gemeente zal het niet liggen. Aan dit college zal het niet liggen. Er was nog een opmerking over de parkeerplekken. We behouden circa 80% van de parkeerplekken die er nu zijn. Dat betekent inderdaad een kleine daling. Nou, binnen de uitwerk, samenwerking die nog moet gaan plaatsvinden, kunnen we natuurlijk kijken wat daar nog mogelijk is. Dat geldt ook voor de meerdere suggesties die door insprekers ook gedaan zijn. Hè, van houd rekening met verschillende aanpassingen als het gaat over Veno, de omwonenden daar. We hebben u schetsen voorgelegd. We maken op basis van de inschatting een voorstel. Maar ja, na de zeg maar, planlogische procedures vindt nog een verdere uitwerking plaats. En we zijn in gesprek met al die partijen om die wensen, om te kijken van hoe kunnen we dat zo goed mogelijk inpassen. Pro had nog gevraagd naar de verlichting. Hè, en het effect op omwonenden en natuur. Nou, verlichting kan tegenwoordig vrij gericht. Hè, dus we zullen naar kijken hoe dat zo optimaal mogelijk kan worden ingericht. Maar ook dat is een uitwerkingspunt. Dus we zien het als een punt van aandacht die u aan ons meegeeft. Ik hoor eigenlijk vooral van alle fracties, maak tempo. En ik hoor ook van alle fracties, wees zorgvuldig. Ik ben ook voor beide, hè, tempo maken. Maar ik ben ook voor zorgvuldigheid voor inwoners die mogelijk hier niet blij mee zijn. Want die hebben we nu eenmaal bij zo'n groot project. En dat zullen we dan ook gaan doen, voorzitter. Ik denk dat ik door de beantwoording van de vragen heen ben.
0: Met alle dank. Ik kijk even naar een tweetal fracties aan mijn linkerzijde en een eental fracties aan de rechterzijde. Ik begin links. Fractiestem, de heer Holderman.
3: Ja, dank u, voorzitter. Ik heb nog geen antwoord op de vraag, zeg maar, dat voordat de grond wordt gekocht, of er een schone grondverklaring bij is. Dat wij niet voor verrassingen staan dat wij straks voor bodemsanering moeten wij doen. En wat mij dan toch triggert, ik heb het toch net al gezegd, graag een financiële onderbouwing, dat zegt u, daar staat. Er zit alleen een financiële toelichting, alleen de bedragen, een voorbeeld, de herinrichting van parkeertrein, €670.000. Ik wil graag een onderbouwing, dat vroegen wij als fractie, onderbouwing, waar is het op gebaseerd, zeg maar, wat kost zoveel van die parkeertrein? Want €670.000 heb je een woning met oprit, met een paar parkeertreinen heb je erbij. Dus vandaar dat wij graag willen €670.000 financiële onderbouwing, maar dan ook van die andere gelden. Kunt u dat toezeggen?
0: Wethouder, een schone grondverklaring en een nadere duiding van de kosten. Aan u het woord.
1: Ja, voorzitter, als het komt op de schone grondverklaring, daar laat ik u een schriftelijke reactie weten. Als het gaat over de onderbouwing, ik denk dat we dezelfde discussie net hebben gevoerd. Hè. Zo, dit is eigenlijk een hele reguliere werkwijze. Is dat wij een realistische begroting voor u maken, waar u uiteindelijk op beslist of u dat vanuit uw positie of u dat acceptabel vindt of niet. En daar gaat u over. Maar u mag van ons verwachten dat wij realistisch begroten.
0: Meneer Holderman, laatste toegift.
3: Ik denk dat het een openbare aanbesteding wordt, dat de meesten wel voor de helft of voor een kwart willen doen.
0: Ik hoor hierin geen vraag, dank u wel. Ik kijk naar de fractie van de CPB, mevrouw Muizelaar, excuus.
5: Dank u wel. Kunt u de zorgen van de sportclub Veno nog wegnemen, onder andere over de offerte?
0: Met Halderbunt.
1: Ja, voorzitter, wij zijn daarover in gesprek. En ik heb de inspreker ook horen zeggen, hè, dat hij ervaart dat die gesprekken constructief verlopen. Dus ik verwacht dat we daar met elkaar kunnen uitkomen. Maar die gesprekken die lopen. Dus ik kan, zeg maar, dat is echt wel een uitvoeringsding. Daar zijn we goed over in gesprek. Dus ik verwacht dat we daar, maar ik kan hier geen toezeggingen doen. Want ik ben, die gesprekken die lopen nog.
0: Dank, wethouder. Een toezegging op een verwachting. Dat is toch wel mooi. Fractie D66, de heer De Vries, aan u het woord.
6: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik had het qua financiën ook gevraagd. We hebben hier een groot project. Het is waardevol, een flinke investering. Ik ben er vooral even benieuwd. Het toekomstperspectief voor de rest van de gemeente. Hoe ziet het college die mogelijkheden voor zich met dit soort projecten?
0: Wethouder, aan u het woord.
1: Ja, voorzitter, dit college is natuurlijk heel erg ambitieus. En u gaat zo meteen in de programmabegroting dan ook zien wat al onze plannen zijn. Die zijn ook allemaal op geld gezet. En dat leggen we graag aan u voor. En uiteindelijk is het aan u om te beslissen of u daarmee instemt.
0: Kan u daarmee afdoen? Ik ben er tevreden mee, meneer De Vries. Dank u wel. Ik kijk rond. Ik kijk nog één keer naar de fractie van BGL. Nee, ik kijk wel vaker. En ik kijk nog naar de fractie van Annel. De heer Ruitenberg, BGL.
7: Ja, bedankt, voorzitter. De vraag is dan blijven liggen. Die groenstrook tussen de Burgt en de begraafplaats, blijft die liggen? En is de insteek dat die gewoon blijft bestaan voor de inkijk van de school? Maar dat is wel een vraag ook vanuit Volnoven.
0: Ik ben al er bijna een vraag op uitvoeringsniveau, maar doe uw best.
1: Ja, ik hoor uw vraag maar even als een oproep om daar in de gesprekken met de betreffende partijen zeg maar aandacht voor te hebben. Dat is inderdaad uitvoeringsniveau. Hè. We moeten nog verder komen, maar ik hoor hem als een oproep.
0: Dank u wel. Ik kijk naar de lijst van Annel, de heer Van Annel.
8: Ja, dank voorzitter. Ook voor ons is nog eigenlijk een vraag onbeantwoord gebleven. Hè. De provincie ziet natuurlijk ook een speler in, de provincie Overijssel. Daarvoor moeten we ook nog mee in procedure gaan. Hoe ziet het eruit als Overijssel, als de provincie? Ik snap wat u zegt, we verwachten het niet. Maar als daar een impasse in komt, zijn we dan soort eigenaar van een lap grond met een bestuurlijke impasse? Hoe ziet dat er dan precies uit? Welk financieel risico hangt eraan? Gaan we dan de grond dan in dat geval weer verkopen als de provincie dit afschiet? Hoe ziet het eruit? Dank u wel.
0: Ik werd al een herhaling verzet op het als-dan-scenario. Aan u het woord.
1: Ja, voorzitter, we maken natuurlijk een inschatting, ook in een voorgesprek met de provincie, of dit een realistisch scenario is. En ik heb net in antwoord op een andere fractie aangegeven, hè, dat daar een voorzichtig positief signaal naar ons toe kwam. En dat betekent, hè, dat wij verwachten dat we daar niet in een impasse terechtkomen. In het wat-als-scenario dat het wel zo is, dan zijn wij eigenaar van een stuk grond en dan zullen we TCT met elkaar moeten bepalen wat we daarmee doen. En natuurlijk naar een nieuwe oplossing zoeken.
0: Met alle dank u wel. Ik kijk rond. Ik bedank het college nog niet. Ik zie een laatste voorzitter. Stuiptrekking van de fractie van CDA. De heer Kessies.
9: Voorzitter, nog een tip.
0: Positief.
9: Nog een tip voor de wethouder. Als die grond dan in bezit is en we kunnen er verder niet van mee, dan kunnen we er nog een heel mooi stukje groen beleving voor maken, denk ik.
0: Mooie suggestie, dank u wel. Ik kijk naar de raad, maar ik kijk allereerst naar de vier insprekers ter plaatse. De heren De Laat, Visser, De Winter en Van der Velde. Wilt u nog uw tijd voor reflectie geven? Of vindt u het... Ja, ik zie daar de heer De Laat. Komt u maar even naar voren. En de heer Visser, zag ik al.
10: Ja, dank u wel. Voorzitter, dank u wel. De raad ook bedankt in ieder geval. Ik hoor heel veel positieve geluiden. Dat stemt mij in ieder geval vrolijk. En ik vind het toch wel nodig om nog een kleine nuance ook even aan te brengen. Ook eventjes naar de heer Ter Horst met de nieuwe fractie. Want die heeft uiteindelijk de hele, het voortraject gemist. Wat er in het vorige college wel gerealiseerd is. En dat is ook een stukje participatie wat wel degelijk veel tijd gekost heeft. Want het laten deelnemen van de vereniging in het hele voortraject en het hele stadium naar hetgeen wat er nu ligt, ook dat is een vorm van participatie. Want als je de tennis, de voetbal en de survival bij elkaar optelt, dan heb je al sowieso een kleine duizend betrokkenen uit de omgeving Vollenhoven. Tel daar de vier feesten bij op en het corso gebeuren, et cetera. Dan heb je denk ik 80% of 90% van de populatie wel te pakken. En die zijn allemaal wel betrokken geweest bij dit hele spektakel, zeg maar. Het gaat er mij nu om. Die zorgen die er geuit zijn vanuit het dorp, vanuit een ondernemer, en die snap ik, dat komt uit zijn hart. Het gaat hem om zijn eigen toekomst. Dat we daar wel vol gas op blijven zitten. En dan een stukje participeren naar de buurt toe. En dat is niet aan mij, ik ben daar ook helemaal niet goed in. Dat moet de gemeente goed verder oppakken. Maar er zal een plekje zijn aan die tafel. En wij hebben A gezegd en wij blijven B zeggen totdat we er met z'n allen op een goede manier uit zijn. Dus aan die participatietafel, daar zal ook een stoeltje voor ons vrij zijn. En als het wenselijk is, dan schuiven wij graag aan. Dank u wel.
0: Dank u wel, de heer De Laat. Ik kijk naar meneer Visser. Die zag ik ook al. De hand opsteken aan u het woord.

0: Ja, dank u wel, voorzitter. Nog een paar laatste woorden vanuit Veno. Ik denk dat het college op zoek is naar ambassadeurs voor dit plan. Wij zijn dat ook, maar houd ons ook in die rol. Ik ben verantwoordelijk voor mijn leden. Ik moet daar het beste voor regelen. We hebben er zeker vertrouwen in dat alle aanpassingen op ons sportpark, dat het gewoon allemaal goed gaat komen. En nou ja, goed, dat het wat onduidelijk is, onduidelijkheid is over financiën of een offerte. Ook daar heb ik wel vertrouwen in. Alleen, ik moet wel ten alle tijde alle vragen van mijn leden kunnen beantwoorden. En ik moet dus alle duidelijkheid hebben over wanneer het plan uitgevoerd gaat worden. Maar welke aanpassingen komen er op het sportpark? En wat gaat gebeuren en wanneer? Houd ons daar wel echt bij betrokken. Want alleen dan kan ik dat ook goed naar mijn leden verantwoorden. Dus ik ben ambassadeur van dit plan en dat wil ik ook blijven. Maar zet me dan ook in die rol. Dat was het, dank u wel.
1: Dank u wel. De heer Visser, we werden even afgeleid door wat onduidelijke teksten aan die zijde. Ik kijk naar de heer Winter. Wilt u nog gebruik maken van? Ja? Aan u het woord.

0: Ja, voorzitter, raad. Het gaat terecht over participatie en mensen erbij betrekken. De inwoners van vandaag die zo goed als mogelijk bij het proces betrokken willen worden. Ik vraag ook graag aandacht voor de bewoners van morgen. Dat zijn namelijk de kinderen die toch echt een hele goede school nodig zijn. Daar wil ik het bij laten. Dank u wel.
1: Dank u wel, de heer Winter. Ik kijk ook nog even naar meneer Van der Velde. U krijgt 2 minuten. Aan u het woord.

0: Er is natuurlijk al heel veel gesproken over participatie. Een belangrijk onderdeel daarvan is natuurlijk ook de bewoners. Niet alleen de bewoners die denken of menen last te hebben van de nieuwe plaats van de survival, maar ook van de activiteiten die gaan plaatsvinden bij de sportpark De Benten. Dus die groep omwonenden, ze krijgen ook, een aantal omwonenden krijgen ook een nieuwe pannenkooi voor in huis. Nou, daar zullen ze ook wel wat van vinden. Dus nogmaals een oproep aan de raad om juist ook de bewoners mee te nemen in het hele proces. Een aantal bewoners zijn lid van de survival, een aantal bewoners zijn lid van de voetbalvereniging. Dus ze willen overal wel bij betrokken worden en ook meepraten. Dus dat is nog mijn laatste oproep aan u allen. En ook aan de wethouders die waarschijnlijk meekijken. Dus dank u wel, voorzitter.
1: Dank u wel. En nu stond u inderdaad als inspreker en niet meer als formateur. Dus u hebt wel een... Dank u wel. Kijkend naar de inhoud van het debat van vanavond, ga ik toch voorzichtig concluderen, mag dit als hamerstuk naar de raad? Of gaan er nu allemaal handen omhoog? Dit mag als hamerstuk naar de raad. Waarvoor dank? Of kijk ik nu niet goed? Geen hamerstuk. Oh, had ik u gemist. Dan gaat het als bespreekstuk naar de raad. Ik blijf hopen, hè. Dank u wel. Kijkend naar de agenda hebben wij nog één verdaagd stuk wat naar achter is geplaatst waar geen insprekers op waren. En dat was over het wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling. Een voortzetting van het besluit zoals het vorig jaar is genomen. Wie van u wil hier nog wat over zeggen? Of mogen we dat als hamerstuk naar de raad doen? En dat stel ik als vraag. Ik kijk nu rond. Heel goed rond. En ik zie iedereen een hamerstuk. In D66 zijn ze niet helemaal unaniem, maar ik kijk naar wat mij past op dit moment. Een hamerstuk. Dank u wel. De fractie van D66 wil nog een kleine toegift geven. En ik kijk ook even naar de lijst van Andel. Dan krijgt u er uiteraard nu de ruimte voor. Dat is niet anders. D66, aan u het woord.
2: Ja, voorzitter, als we dit stuk zien, verbaast het ons dat het niet als hamerstuk erop stond. Dat ten eerste. Als je een paar details doorleest, wil ik vooral de wethouder even vragen. Als we kijken naar die gemeenschappelijke regeling, dan lijkt het dat er een paar teksten niet helemaal zuiver en goed zijn overgenomen. Er wordt verwezen naar soms een artikel wat verkeerd staat, of dat er een dubbele tekst staat. Dat is het enige verzoek aan het college om die nog even nader te zoeken. Maar op inhoud zeker een hamerstuk.
1: Dank u wel. En ik kan aangeven vanuit de agendacommissie dat wij ook niet unaniem waren in of dit nou een hamerstuk of een bespreekstuk zou moeten worden. Ik kijk naar de lijst van Andel.
3: Ja, voorzitter. Eigenlijk ook voor ons wel hamerstuk, maar wel een korte vraag. Dat is ook eigenlijk over de inhoud van het raadsvoorstel. Want er staat bij de financiële risico's staat er niet van toepassing. Maar de provincie Overijssel doet niet mee op zijn minst 1 januari. Welke gevolgen heeft dat? Is dat alsnog, waarom is dat niet als een financieel risico opgegeven? Dat is eigenlijk de enige vraag die we hebben over dit onderwerp. Dank, voorzitter.
1: Dank u wel. Dan nodig ik andermaal wethouder Bunt uit om te reflecteren op de houding en de positie van de provincie Overijssel. Ook in relatie tot financiën. En die andere ben ik even kwijt, maar die heeft hij vast zelf meegenomen. Met Aldermunt dan nu het woord.
4: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dat klopt. U heeft terecht gezien dat de provincie nog even ietsje langer nodig heeft om in te stappen. Dat heeft ermee te maken dat ze eigenlijk een andere vorm van dienstverlening willen van de collectie Overijssel. Dus daar wordt nog even aan gewerkt. Om geen vertraging op te leveren voor de gemeentes, stappen zij op een later moment in. Dat heeft verder geen financiële gevolgen. Zij zijn nu ook DVO-partner. Dus dat, met betrekking tot het punt van de punten en komma's, dat nemen we mee. Dank voor uw scherpte. Van u wordt alleen maar een besluit verwacht dat we kunnen instappen.
1: Dank u wel. Ik kijk rond. Dank, wethouder. Constateren dat dit als hamerstuk naar de raad kan, waarvoor uw dankzegging aan u. gelegenheid om vragen te stellen. Er zijn bij mijn weten, ik kijk ook even naar links, geen vragen gesteld. Dus die gelegenheid is wel geboden, maar niet benut. We kijken naar de vaststelling van de besluitenlijst. De data 15 september 2026. Iemand op of aanmerkingen over zowel inhoud als redactioneel? Niemand. Dan is deze zonder hamerklap ook vastgesteld. Dan sluiten wij deze vergadering om 22:05.
5: 6 uur.
1: Op 6 oktober om 22:06. Dank u wel, wel thuis.

0: muziek. Jouw
1: muziek en het actuele regionale nieuws.
0: Hoor je
1: en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
1: Op radio, tv